0: We are Galaxy Radio.
1: On FM, DAB, online, and on our free radio app. Download it now.
2: Black music.
3: SZA begon haar carrière bij Top Dawg Entertainment. Hetzelfde label als Kendrick Lamar. Met albums als Control en SOS gaf ze moderne R&B een eerlijke, emotionele en alternatieve sound. Haar teksten over relaties en mentale gezondheid spreken miljoenen jongeren wereldwijd aan. Ze inspireerde een nieuwe generatie vrouwelijke R&B-artiesten.
4: Girl, hi, I'm Doechii.
5: What's up, it's SZA.
1: Hip-hop, R&B, and Afro music.
6: Talk about black
7: excellence.
1: It's Black Music Month.

AC blows, nipples froze. Are you cold?

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Tijd en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
1: Black Music Month. Fact.
0: Hip-hop is tegenwoordig de grootste muziekstijl ter wereld. Wat begon in de Bronx is nu een miljardenindustrie.
2: This thing right here is our thing. Hey. Put your hands up.
3: Do it right now. Go.
2: Galaxy Radio is celebrating Black Music Month.
4: Touching a lip, touching a lip, touching a lip.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: on FM, DAB, online, and on our free radio app.
1: Black Music Month. Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
0: Black Music Month. Fact.
1: Beyoncé gebruikt haar muziek regelmatig om zwarte cultuur, empowerment en historie centraal te zetten. Albums als Lemonade werden wereldwijd besproken.
2: Black, right? Yeah.
3: This is Galaxy Radio.
2: Okay. Hey, black on black, black.
3: Music. Black music sounds like this.
0: June is Black Music Month.

0: past it.
1: Check out the
2: music.
3: Next.
4: More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
5: Here on Galaxy Radio.
6: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
7: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 5 a.m.
4: Galaxy Radio. We're outside for the summer.

0: FM, DAB, online, and on our free radio app.
1: Download it now.
2: Black music. Rihanna werd geboren op Barbados en ontdekt door producer Evan Rogers.
3: I'm a very creative person. I love music. I love fashion. I always loved music.
2: Kort daarna tekenen ze bij Jay-Z's label Def Jam. Met albums als Good Girl Gone Bad en Loud combineerden ze pop, R&B, reggae en dancehall tot een unieke internationale sound.
3: I just always knew. One day that I'm gonna be doing this. I knew.
2: Ze bracht Caribbean muziek opnieuw wereldwijd naar de charts en maakte dancehall toegankelijk voor een groot mainstream.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 a.m.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De leegstaande gevangenis Almere Buiten wordt mogelijk heropend om het cellentekort aan te pakken. Het kabinet wil er op termijn 320 extra cellen realiseren. De gevangenis sloot in 2018 vanwege bezuinigingen. Een eerder heropeningsplan strandde vorig jaar door geldgebrek. De mogelijke opening is in 2033. Minister Van Veldhoven wil statiegeld verplicht maken op alle plastic zuivel en sapflessen tot 3 liter. Ook komen mogelijk een verbod op flessen zonder statiegeld en een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van de verpakkingen wordt ingezameld. Een man is vrijdagavond verdronken in de Waal bij Tiel. Volgens Hart van Nederland begonnen hulpdiensten rond 7:30 met een zoekactie nadat hij uit het zicht was geraakt. Later op de avond werd zijn levensloze lichaam uit het water gehaald. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Israël en Libanon hebben tijdens gesprekken in Washington overeenstemming bereikt over een nieuwe raamovereenkomst. Dat meldt de Amerikaanse minister Marco Rubio. De inhoud is nog onbekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de mogelijke ontwapening van Hezbollah. En dan het weer. Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon. Alleen in het westen is er meer bewolking en is er kans op regen of onweersbui. De temperatuur ligt vandaag rond 33 graden in het noorden tot 38 in het zuiden. Later volgen er zware onweersbuien.
3: En tot zover het nieuws.
4: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
5: Galaxy Radio.

0: biggest bangers.
1: You hear them at your favorite station.
2: Set it up. Set it off. Right. We about to take flight.
1: All day and all night. Every day.
3: What's up, it's your man Chris Brown.
4: It's Kehlani.
5: It's the biggest boss, Rick Ross.
6: My name is Glorilla. We gonna drop that shit.
0: We are Galaxy Radio.
7: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
8: Black Music.
9: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
1: Black Music Month. Fact.
9: Veel wereldhits gebruiken ritmes uit Afrika en het Caribisch gebied. Black music is letterlijk de soundtrack van de wereld geworden.
0: Galaxy Radio celebrates Black Music Month. Galaxy Radio. Summer's on. Galaxy's loud.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 a.m.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De leegstaande gevangenis Almere Buiten wordt mogelijk heropend om het cellentekort aan te pakken. Het kabinet wil er op termijn 320 extra cellen realiseren. De gevangenis sloot in 2018 vanwege bezuinigingen. Een eerder heropeningsplan strandde vorig jaar door geldgebrek. De mogelijke opening is in 2033. Minister Van Veldhoven wil statiegeld verplicht maken op alle plastic zuivel en sapflessen tot 3 liter. Ook komen mogelijk een verbod op flessen zonder statiegeld en een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van de verpakkingen wordt ingezameld. Een man is vrijdagavond verdronken in de Waal bij Tiel. Volgens Hart van Nederland begonnen hulpdiensten rond 19:30 met een zoekactie nadat hij uit het zicht was geraakt. Later op de avond werd zijn levensloze lichaam uit het water gehaald. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Israël en Libanon hebben tijdens gesprekken in Washington overeenstemming bereikt over een nieuwe raamovereenkomst. Dat meldt de Amerikaanse minister Marco Rubio. De inhoud is nog onbekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de mogelijke ontwapening van Hezbollah. En dan het weer. Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon. Alleen in het westen is er meer bewolking en is er kans op regen of onweersbui. De temperatuur ligt vandaag rond 33 graden in het noorden tot 38 in het zuiden. Later volgen er zware onweersbuien. En tot zover het nieuws. Turn your radio up.
3: Take Galaxy Radio with you this summer with the free Galaxy Radio app. Or tune in on the sunny island of Ibiza. Yes, Galaxy is now available on Ibiza for all your favorite tracks and tunes. Galaxy Radio.

Galaxy Radio, where the biggest stars come to play.

0: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
0: Oh, Otrium?
1: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Black Music.
3: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
4: Black Music Month. Fact.
3: Whitney Houston combineerde soul, gospel en pop op een manier die miljoenen artiesten inspireerde. Haar stem blijft een van de meest iconische ooit.
5: June is Black Music Month on Galaxy Radio.
6: Black on black, black on black.
5: This month we give black music extra flowers.
6: That's a fact.
7: Let's go.
8: Hey, what's up? It's your girl, Bo Rilla.
9: Hey, this is Travis Scott.
10: This is Beyonce.
11: It's Future.
12: This is SZA.
13: All the biggest stars.
14: A day in the street.
15: We on fire.
5: You'll hear them every day on Galaxy Radio. Listen everywhere you go on our free Galaxy Radio app, available in the Apple or Google Play Store. Download it now.

0: Check out the music
1: next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Hier on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 a.m. Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De aanhoudende hitte blijft het treinverkeer verstoren. Door schade aan meerdere treinen verwacht de NS ook maandag en dinsdag hinder, al is de omvang nog onduidelijk. Ook morgen rijden bovendien minder intercities tussen Den Haag Centraal, Leiden Centraal, Haarlem en Amsterdam Centraal vanwege de extreme temperaturen. Voormalig Amerikaans veiligheidsadviseur John Bolton heeft schuld bekend aan het doorspelen van geheime informatie. In ruil voor een deal erkende hij 1 aanklacht. Hij betaalt $2,3 miljoen boete, krijgt een taakstraf van 100 uur en verliest zijn overheidspensioen. Er is ook nog kans dat hij de cel in moet. De leegstaande gevangenis Almere Buiten wordt mogelijk heropend om het cellentekort aan te pakken. Het kabinet wil er op termijn 320 extra cellen realiseren. De gevangenis sloot in 2018 vanwege bezuinigingen. Een eerder heropeningsplan strandde vorig jaar door geldgebrek. De mogelijke opening is in 2033. Minister Van Veldhoven wil statiegeld verplicht maken op alle plastic zuivel- en sapflessen tot 3 liter. Ook komen mogelijk een verbod op flessen zonder statiegeld en een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van de verpakkingen wordt ingezameld. En dan het weer. Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon. Alleen in het westen is er meer bewolking en is er kans op regen of onweersbui. De temperatuur ligt vandaag rond 33 graden in het noorden tot 38 in het zuiden. Later volgen er zware onweersbuien. En tot zover het nieuws.
1: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
2: Galaxy Radio.

0: We are Galaxy Radio.
1: On FM, DAB, online, and on our free radio app. Download it now.
2: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? Animworks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, Animworks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Animworks. Work with a view.
3: Black Music.
4: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder Black Music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
1: Black Music Month. Fact.
4: De invloed van gospel hoor je nog steeds terug bij artiesten als Beyoncé, Kanye West en Alicia Keys.
5: Black music is what the world moves to. We celebrate black music daily.
6: This music here is therapy.
5: It's Black Music Month in June on Galaxy Radio.
7: Galaxy. Summer feels different here.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
6: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 a.m.
7: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. In een parkeergarage in Rotterdam-Zuid is een uitslaande autobrand uitgebroken. Door de brand komt veel rook vrij. Een bovenliggend woongebouw is daarom ontruimd. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept omwonenden op om uit de rook te blijven en bij overlast ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen. In de Haagse wijk Ypenburg is vannacht een tram ontspoord na een botsing met een vrachtwagen op een kruising. De trambestuurder werd gecontroleerd, maar raakte niet ernstig gewond. Ook de vrachtwagenchauffeur en 10 passagiers bleven ongedeerd. De tram liep zware schade op en wordt samen met de vrachtwagen weggetakeld. De aanhoudende hitte blijft het treinverkeer verstoren. Door schade aan meerdere treinen verwacht de NS ook maandag en dinsdag hinder, al is de omvang nog onduidelijk. Morgen rijden minder intercities tussen Den Haag Centraal, Leiden Centraal, Haarlem en Amsterdam Centraal vanwege de extreme temperaturen. Voormalig Amerikaans veiligheidsadviseur John Bolton heeft schuld bekend aan het doorspelen van geheime informatie. In ruil voor een deal erkende hij 1 aanklacht. Hij betaalt $2,3 miljoen boete, krijgt een taakstraf van 100 uur en verliest zijn overheidspensioen. Ook is er nog een kans dat hij de cel in moet. En dan het weer. Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon. In het westen is er wat meer bewolking en is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt rond 33 graden in het noorden tot 38 in het zuiden. Later volgen er zware onweersbuien. En tot zover het nieuws.
8: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
9: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
8: Oh, Otrium?
9: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
0: Galaxy Radio.

0: station sounds like.
1: Galaxy Radio.
2: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond. Black Music.
3: Dr. Dre, geboren als Andre Romel Young op 18 februari 1965 in Compton, Californië, wordt gezien als een van de belangrijkste architecten van moderne hiphop. Niet alleen als rapper, maar vooral als producer, ondernemer en talentontwikkelaar veranderde hij de complete muziekindustrie. Dre begon zijn carrière in de jaren 80 als DJ bij de electrogroep World Class Wrecking Crew, maar brak wereldwijd door als lid van de legendarische rapgroep N.W.A. Samen met Eazy-E, Ice Cube, MC

0: Fuck the Police. Daarmee hielp N.W.A. het genre gangsterrap wereldwijd groot te maken. Na conflicten binnen N.W.A. verliet Dr. Dre de groep en richtte hij samen met Shook Knight Death Row Records op. In 1992 bracht hij zijn soloalbum The Chronic uit. Een album dat hiphop voorgoed veranderde. Dre introduceerde hierop de beroemde G-Funk sound. Langzame funkbeats, zware basslines, synthesizers en laid-back flows geïnspireerd door Parliament Funkadelic. Tracks als Nothing But A G-Thang, Let Me Ride en Dre Day groeiden uit tot wereldhits.
1: Damn, that shit was dope.
0: Zijn grootste hit blijft Still D.R.E. featuring Snoop Dogg. De iconische pianoloop, geproduceerd samen met Scott Storch, groeide uit tot een van de bekendste hip-hop beats ooit.

0: on, this is Drake.
1: 21 Savage.
2: This is a
0: Galaxy.
3: Hey, Bix, wat zeg je me?

0: Je zei dat je altijd ergens was, terwijl je ergens anders was. Ik ben beschadigd door die leugens die je mij ging vertellen. Nu ben ik een super met die supermodellen. Ik stond altijd voor je klaar, nu moet je mij niet bellen.
1: Langs de sms voor een tijdje.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 a.m. Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden met Frankrijk verbroken. Het militaire regime verwijt Frankrijk inmenging in binnenlandse zaken, neocoloniale ambities en steun aan terroristen. Frankrijk noemt de stap vijandig, ongegrond en eenzijdig en zegt dat deze zorgwekkende koers van de Burkinese autoriteiten bevestigt. Het Franse Openbaar Ministerie onderzoekt mogelijk kinderhandel via het tweedehandsplatform Vinted. Volgens nu.nl verschenen op sociale media opvallende speelgoedadvertenties met hoge prijzen en beschrijvingen die volgens gebruikers naar kinderen zouden verwijzen. Bewijs voor kinderhandel ontbreekt. Vinted ontkent aanwijzingen, verwijdert verdachte advertenties en zegt indien nodig met de politie samen te werken. In een parkeergarage in Rotterdam-Zuid is een uitslaande autobrand uitgebroken. Door de brand komt veel rook vrij. Een bovenliggend woongebouw is daarom ontruimd. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept omwonenden op om uit de rook te blijven en bij overlast ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen. In de Haagse wijk Ypenburg is vannacht een tram ontspoord na een botsing met een vrachtwagen op een kruising. De trambestuurder werd gecontroleerd, maar raakte niet ernstig gewond. Ook de vrachtwagenchauffeur en 10 passagiers bleven ongedeerd. De tram liep zware schade op en wordt samen met de vrachtwagen weggetakeld. En dan het weer. Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon. In het westen is er wat meer bewolking en is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt rond 33 graden in het noorden tot 38 in het zuiden. Later volgen er zware onweersbuien. En tot zover het nieuws. Turn your radio up.
1: Take Galaxy Radio with you this summer with the free Galaxy Radio app. Or tune in on the sunny island of Ibiza. Yes, Galaxy is now available on Ibiza for all your favorite tracks and tunes. Galaxy Radio.

0: on FM, DAB, online en on our free radio app.
1: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
2: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder Black Music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
0: Black Music Month. Fact.
2: DJ's waren oorspronkelijk de helden van hip-hop. Zonder draaitafels, geen rapmuziek zoals we die nu kennen.
3: You can hear it in the music.
4: For the culture, for the music.
5: Let the music tell it.
6: Hey, yo.
7: Galaxy Radio celebrates Black Music Month.
8: We are Galaxy.
9: Hey, y'all take this serious.
10: You're number one for hip-hop.

0: check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro en dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 AM. Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Voor de derde dag op rij is het landelijke junirecord voor de hoogste minimumtemperatuur verbroken. In Maastricht koelde het niet verder af dan 22,9 graden, na eerdere records in Horst en Vlissingen. In de beeld bleef het officiële junirecord onveranderd, ondanks de eerste tropennacht ooit daar in juni. Een ruimtetelescoop van NASA dreigt door baanverlies terug te vallen in de atmosfeer. De in 2004 gelanceerde Swift-telescoop functioneert nog goed, maar daalde van 600 naar 400 kilometer hoogte door botsingen met deeltjes. Komende week moet een ruimtevaartuig de telescoop een zetje geven om zijn baan te verhogen. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden met Frankrijk verbroken. Het militaire regime verwijt Frankrijk inmenging in binnenlandse zaken, neocoloniale ambities en steun aan terroristen. Frankrijk noemt de stap vijandig, ongegrond en eenzijdig en zegt dat deze zorgwekkende koers van de Burkinese autoriteit bevestigt. Het Franse Openbaar Ministerie onderzoekt mogelijk kinderhandel via tweedehands platform Vinted. Volgens nu.nl verschenen op sociale media opvallende speelgoedadvertenties met hoge prijzen en beschrijvingen die volgens gebruikers naar kinderen zouden verwijzen. Bewijs voor kinderhandel ontbreekt. Vinted ontkent aanwijzingen, verwijdert verdachte advertenties en zegt indien nodig met de politie samen te werken. En dan het weer. Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon. In het westen is er wat meer bewolking en is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt rond 33 graden in het noorden tot 38 in het zuiden. Later volgen er zware onweersbuien. En tot zover het nieuws.
1: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
2: Galaxy Radio.

0: FM, DAB, online, and on our free radio app.
1: Download it now.
2: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? Animworks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, Animworks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Animworks. Work with a view.
3: Black Music.
4: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder Black Music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
5: Black Music Month. Fact.
4: Hip-hop begon met vier elementen: DJing, MC'ing, breakdance en graffiti. Het was meer dan muziek. Het werd een complete culture.
5: Hip-hop, R&B en Afro-music.
6: Talk about black
5: excellence. It's Black Music Month on Galaxy Radio.
0: The sun is shining, the drinks are flowing, and the vibes are coming straight from Galaxy.
7: We got that summertime feel!
5: Galaxy Radio, your summer, your station.

0: stop. Galaxy. Heat waves and heavy rotation.
1: Is that?

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Soca Garden, the ultimate day party. June 28th from 4 till 10 with barbecue, cocktails, and drinks, and a lot of soca, dancehall, Afro, and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
6: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 p.m.
7: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De ANWB verwacht deze zomer een van de drukste vakantieperiodes op de Europese wegen. Het aantal hulpvragen stijgt naar verwachting met 8%. Veel Nederlanders kiezen voor autovakanties naar Frankrijk, Italië, Spanje en Scandinavië. De grootste verkeersdrukte wordt eind juli en begin augustus verwacht, met Zwarte Zaterdag op 1 augustus. De voetballers van Iran zijn ontevreden over hun behandeling tijdens het WK. Volgens de spelers belemmeren omstandigheden buiten het voetbal hun prestaties. Iran speelde 1-1 tegen Egypte en maakt kans op de knock-outfase. Door de oorlog met de Verenigde Staten verblijft de selectie in Mexico en reist pas laat naar wedstrijdlocaties. Voor de derde dag op rij is het landelijke junirecord voor de hoogste minimumtemperatuur verbroken. In Maastricht koelde het niet verder af dan 22,9 graden, na eerdere records in Horst en Vlissingen. In de beeld bleef het officiële juni-record onveranderd, ondanks de eerste tropennacht ooit daar in juni. Een ruimtetelescoop van NASA dreigt door baanverlies terug te vallen in de atmosfeer. De in 2004 gelanceerde Swift-telescoop functioneert nog goed, maar daalde van 600 naar 400 kilometer hoogte door botsingen met deeltjes. Komende week moet een ruimtevaartuig de telescoop een zetje geven om zijn baan te verhogen. En dan het weer. Vanmiddag is er veel zon, alleen in het midden en westen is er kans op een plaatselijke onweersbui. De temperatuur loopt uit een van 33 graden in het westen tot 38 plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Vanavond volgen vanuit het zuiden zware onweersbuien met kans op zware windstoten, hagel en wateroverlast. En tot zover het nieuws.
8: Turn your radio up.
0: Take Galaxy Radio with you this summer with the free Galaxy Radio app. Or tune in on the sunny island of Ibiza. Yes, Galaxy is now available on Ibiza for all your favorite tracks and tunes. Galaxy Radio.

0: booms, you know what I'm saying?
1: Ja, wat vet dat je weer luistert naar Flava in je ears hier op Galaxy Radio. Dat hoor je elke zaterdag tussen 12 en 2. En straks gaan we het hebben over Addo G. Maar eerst, de Galaxy Throwback Radio opener. Ik was pas boodschappen aan het doen. Ik had oortjes in. Ik dacht, ik ga naar ons Throwback kanaal luisteren. Ik hoor daar zo vaak de ene naar de andere classic voorbij komen. Maar deze keer, ja, dit is er eentje. Dit is een van mijn all-time favorites. En daar gaan we mee beginnen. Dat is deze week de Galaxy Throwback Radio opener. Ik heb het over Pitch Black met It's All Real.

Unique met de geweldige track Nee, maar ja, we hebben wel een interview vandaag met hem. Hoe geweldig is dat? Ik vind hem echt een van de doopste MC's ever van dit land. En ik ben dus echt zeer vereerd dat we deze legendary MC mogen interviewen vandaag. En dat later in deze uitzending. Eerst gaan we het hebben over Edo G. En de track die we zo gaan draaien is Make Music. Veel opnames doet Edo thuis. Hij heeft thuis namelijk een home studio. En die heet The Rec Room Boston. Want daar komt hij vandaan, hè, uit Boston. Ook heeft hij een grote voorliefde voor cassettetapes. Het warme geluid spreekt hem erg aan. En voor zijn album After All These Years zocht hij dat geluid ook op. Hij koos ervoor om niets uit zijn e-mailbox te vissen. Want daar kreeg hij af en toe wat beats toegestuurd. Maar hij koos ervoor om nog eens door wat oude tapes heen te spitten. Cassettetapes met beats van Pete Rock, van DJ Premier, van The Alchemist en Buckwild. Nou ja, als je die privileges hebt, dan zou ik het ook doen in plaats van in mijn inbox spitten, maar goed. Edo die gaf ook ooit aan dat hij een goed oor heeft voor dope beats. Nou ja, dat kan ik beamen. En hij hoort binnen no time wanneer een beat een dope beat is en vindt het jammer dat bijvoorbeeld een Nas een hele lange tijd dat niet had. Het leek alsof Nas maar rapte op van alles, is wat hij zei. Het maakte bij hem niet veel uit, omdat het alsnog dope was door zijn rhymes. Dat gaf Edo G daar wel bij aan. Maar voor Edo G is het echt 50% van de song en dus daarom ook heel erg belangrijk. Zo ook hier op Make Music.

0: Ja, ik heb heel goed onthouden van een interview, een eerder interview met wie of wat weet ik niet meer. Maar met Unique dus. En dat hij in dat interview zei dat hij dit nummer echt een heel dope nummer vond destijds. Kay Solo met Letterman. En daarom draaide ik hem ook speciaal voor Unique. Want daar hebben we nu een interview mee. De eerste vraag, daar gaan we meteen naartoe. Waar ik erg benieuwd naar ben, is hoe jij het voor elkaar hebt gekregen zo accentloos en zo Amerikaans goed te klinken. Eigenlijk de hele Comedy Gunman klik klonk niet alsof het uit Nederland kwam. Je zou bijna zeggen dat het te goed klonk om uit Nederland te komen. Zo accentloos, de rijmschema's, de metaforen, het was gewoon, ja, echt het hele plaatje. Bezochten jullie met regelmaat de States of is er iets specifieks of speciaals dat jullie hiervoor deden? Is het oefenen, oefenen, oefenen? Hoe komt het dat bij jullie alles zo goed klonk dat mensen jullie, die jullie niet kenden, gewoon verbaasd waren dat jullie hier uit Nederland kwamen?
1: Ja, als ik voor mezelf kan praten, of mag praten, bedoel ik, hoe ik het voor elkaar heb gekregen om zo'n accent te creëren of te gebruiken, hoe je het mag noemen. Ja, het is gewoon altijd oefenen geweest en luisteren continu naar hip-hop. Ik leefde hip-hop, want je bent continu mee opgegroeid. Het was dag en nacht hetzelfde. En continu muziek luisteren en ook maken. En ik denk dat we elkaar altijd scherp hielden toen we wat jonger waren. En ook continu met op straten mee bezig waren. Dus ik denk dat het gewoon een kwestie van aanleg is geweest. En heel veel oefenen, ja.
0: Nou, zo tussen haakjes simpel is het dus geweest. Dankjewel voor dat antwoord. Ja, en dan heb je een interview met Unique. Wat ga je hem vragen wat nog niet gevraagd is? Dat was een hels karwei, maar ik heb mijn best gedaan. De eerste volgende vraag is daarom ook: je bent je hele leven zo'n beetje, sinds jonge leeftijd al, gewend om in de schijnwerpers te staan. Eerst als profvoetballer in de jeugd van Feyenoord. En in de muziek ging het ook al gewoon gelijk heel erg vlug. En dat doet iets met een mens. Wat hebben die schijnwerpers in de positieve en negatieve zin met jou gedaan? En hoe ging je er toen mee om? En hoe ga je er nu mee om als je in de schijnwerpers staat?
1: Ja, eerlijk gezegd, ik heb nooit stilgestaan bij het feit dat de schijnwerpers op me stonden. Soms reageerde ik best wel raar als iemand me stond aan te kijken. Dacht ik, wat zit die persoon aan te kijken? Om vervolgens dan te horen, jij bent toch sowieso een persoon. Dan moest ik vaak lachen omdat ik niet door had dat ik dan misschien bekend was voor zo'n persoon. En wat de schijnwerpers toen met me deden, ja, maakte me misschien wat scherper. Maar ik hield me er sowieso niet echt mee bezig. En op dit moment, in deze fase van mijn leven, ja, doen schijnwerpers me helemaal niks. Want ik ben gewoon mezelf. Ik doe wat ik moet doen en ik doe wat ik denk dat goed is. En ik laat me niet beïnvloeden door schijnwerpers, dus in deze fase van mijn leven doen schijnwerpers me eigenlijk niks.
0: Later meer van dit interview. Nu eerst gaan we echt heel ver terug de tijd in. Unique hier, samen met Shyrock. Blame it on the baseline. Yeah.

0: Listen wherever you go on our free radio app. Download it now.
1: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
0: This is DJ Danny and Flava in your ears on Galaxy Radio.

Ja, in de categorie ken je deze nog. City High, samen met Eve, met Caramel uit 2001. Hier bij Flevo in je eerst op Galaxy Radio. En het is tijd voor de concertagenda. Heb jij trouwens ook binnenkort een concert, een event, een gig te promoten? Laat het mij minimaal 3 weken van tevoren weten. En wie weet komt het dan ook hier in die concertagenda. Maar goed, nu gaan we beginnen met wat er allemaal zowel te doen is in het land. Vanavond bijvoorbeeld. Vandaag de Grapevine in Beurt, Rotterdam. Op 3 juli KRS-One in het Patronaat in Haarlem. En op 4 juli Harry Mack op Rock Werchter in België. En ook op 4 juli Anderson Paak in de Ziggo Dome Amsterdam. En op 5 juli Harry Mack op Down the Rabbit Hole Festival in Beuningen. En ook op 5 juli in Zwolle een keer, want Graffiti Jam met F-Legendary Graffiti Riders. En ook een optreden van Extins. Op 5 juli ook nog eens een keer in het Haags Hip-Hop Centrum. Handshakes en History. Een oproep aan een ieder om daarheen te gaan. Het is een gathering, een samenkomen van hip-hop heads. Van hip-hop people, strictly socializing dus. Ook op 5 juli, wat een hels kawaii wordt het voor je op 5 juli. Busta Rhymes op het Guilty Pleasure Festival. En ook op 5 juli in de Johan Cruijff Arena. Anderson Paak weer wederom. En op 6 juli Action Bronson in Tivoli Vredenburg in Utrecht. En op 7 juli Bruno Mars in de Johan Cruijff Arena. Met ook Victoria Monet en Anderson Paak erbij. En op 10 juli op het Cactus Festival in Brugge in België. Onder andere Zwanger Guy en Action Bronson. Ja, wie ga ik dan draaien van deze waslijst aan Dopeness? Ik heb gekozen voor Action Bronson. Hier met Terry.

0: purple.
1: Nas met Purple. En het is nu weer tijd voor het vervolg van het interview met Unique. En ik vroeg hem, in jouw documentaire, welke nog steeds op YouTube te zien is, komt ook jouw gezondheid aan bod, waar ik gewoon echt oprecht benieuwd naar ben. Hoe gaat het nu met je?
2: Ja, dankjewel voor je vraag. Mijn gezondheid gaat het af en aan. Het gaat soms beter, soms heb ik betere dagen dan andere dagen. Soms gaat het wat minder. Mijn gezondheidsproblemen zijn nog niet in zijn geheel opgelost. En ik weet ook niet of ze in zijn geheel gaan oplossen. Ik probeer op naar de best of my abilities probeer ik ermee om te gaan en ernaar te leven. En nog steeds oplossingen te zoeken voor de dingen die me echt storen. Om te kijken of die opgelost kunnen worden. Maar in de praktijk blijkt dat allemaal niet zo makkelijk te zijn. Dus ik ben veel aan het bidden. Ik ben gelovig natuurlijk. Dus vragen voor kracht. Om te zorgen dat ik er beter uitkom. En dat ik bepaalde dingen op een betere manier kan begrijpen en mee om kan gaan.
1: Ik kan alleen maar voor jou wensen dat dat ook gaat lukken. En dat gun ik je ook. De volgende vraag. Ja, we moeten wel door met de vragen. Sinds de eerste track die ik met terugwerkende kracht van je gehoord heb begin jaren 90, hoor ik een echte urgentie. Jouw delivery en daarbij jouw knowledge erbij, er zit echt een absolute noodzaak in. En dat terwijl je vanaf het begin af aan complimenten kreeg en op handen gedragen werd. Ondanks dat leunde je niet achterover en bleven we die urgentie horen. En nog steeds. Er is altijd een soort honger. Waar komt die honger volgens jou zelf vandaan?
2: Ja, dat zeg je heel goed. Ik heb altijd honger en urgentie in alles wat ik doe. Ik heb een bepaalde drive. En ik wil altijd op het beste van me kunnen zitten. En ik zit nooit achterover. Ik wil altijd beter worden. Dat is sowieso iets wat in me zit. Ik kijk nooit terug. Ik kijk wel terug, inderdaad. Ik zeg dat verkeerd. Ik kijk juist wel terug. Om te zien wat ik heb gedaan en wat andere mensen hebben gedaan om me heen. Dat vind ik ook leuk om te bekijken en te bewonderen. Maar als ik terug heb gekeken en ik ga iets doen met hetzelfde talent of in hetzelfde gebied, dan probeer ik altijd beter te zijn als wat ik ervoor heb gedaan. Die urgentie die is er omdat ik natuurlijk op een bepaalde manier ben opgegroeid. Tussen bepaalde mensen ben opgegroeid. Gewoon maar zitten en je talent voor je laten spreken. En gewoon keihard werken. En die mentaliteit en die discipline die heb ik altijd gehad. En het is nooit weggegaan.
1: Straks meer van dit interview. Eerst gaan we luisteren naar een absolute classic weer wat mij betreft. Samen met Guru van Gangstar en Crumb Snatcha uit Boston. Unique met It's All Now.

0: Rakim met Last Resort hier bij Flava in je ears op Galaxy Radio. En het is nu alweer gewoon tijd voor dit.
1: It was hot then, still fire now. I reminisce times Galaxy. Mixtape.
0: Ja, ik ga je even kort uitleggen wat dat dan helemaal inhoudt en zo, hè. De Throwback Mixtape. Ik zoek dan online interessante mensen op en vraag hun dan om hun favoriete throwback hip-hop of R&B track. En dan vertel ik of zij zelf waarom die track zo speciaal voor ze is. Maar daar houdt het niet bij op, want aan het einde van het jaar maakt collega en geweldige DJ ook, DJ Lowpro, daar een mixtape van. Van al die tracks die het hele jaar zijn binnengekomen. En dat hoor je dan in de allerlaatste uitzending van Flava in je eerst van het jaar. Nu een inzending gekregen van Tanja. En die kun je vinden op Instagram 0T4NJ40. Zo vind je haar. En ze zegt, oké, ik ben eruit. Voor mij is het nummer Hey You, de Rocksteady Crew van de Rocksteady Crew. Het nummer waar mijn liefde voor hiphop mee begon in 1982, toen het nummer uitkwam. Ik was 5 jaar en ik weet nog dat ik mee breakdanste met het nummer. Wat zullen mijn ouders gelachen hebben. Ik had meteen een klik met de beats, de raps, de b-boys, de b-girls en graffiti. Dat is nooit meer overgegaan. Hip-hop is my DNA, hip-hop is my serotonin.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Soca Garden, the ultimate day party. June 28th from 4 till 10 with barbecue, cocktails, and drinks, and a lot of soca, dancehall, Afro, and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mamarazzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy.
1: It's 1 PM. Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij een vliegtuigcrash tegen de hoogste wolkenkrabber in Peking is de piloot om het leven gekomen. 13 anderen raakten gewond, melden de Chinese autoriteiten. Het sportvliegtuigje stortte gisterenmiddag neer tegen de 528 meter hoge toren. Ooggetuigen hoorden een harde knal en zagen brokstukken van het gebouw naar beneden vallen. Apple wil geheugenchips inkopen bij de Chinese chipfabrikant CXMT, die op de zwarte lijst van het Amerikaanse Pentagon staat, schrijft de Financial Times. Het bedrijf zou banden hebben met het Chinese leger. Door de wereldwijde chiptekorten en stijgende prijzen zoekt het concern naar extra leveranciers voor hun producten. De ANWB verwacht deze zomer een van de drukste vakantieperiodes op de Europese wegen. Het aantal hulpvragen stijgt naar verwachting met 8%. Veel Nederlanders kiezen voor autovakanties naar Frankrijk, Italië, Spanje en Scandinavië. De grootste verkeersdrukte wordt eind juli en begin augustus verwacht, met op 1 augustus Zwarte Zaterdag. En voor de derde dag op rij is het landelijke juni-record voor de hoogste minimumtemperatuur verbroken. In Maastricht koelde het niet verder af dan 22,9 graden... na eerdere records in Horst en Vlissingen. In De Bilt bleef het officiële juni-record onveranderd, ondanks de eerste tropennacht ooit daar in juni. Het weer? Ook vandaag is het weer een tropische dag met wolken en zonnige periode. Er staat maar weinig wind en het wordt zo'n 34 tot 36 graden. Aan de kust wat koeler met 30 graden. Vanavond kunnen vanuit het zuiden regen- en onweersbuien ontstaan, met daarbij hagel en zware windstoten. En tot zover het nieuws.
0: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
2: Galaxy Radio.

Medetman en Redman met You. En dan tussen de letters puntjes, tussen de letters van You. Hier bij Flevo in je ears op Galaxy Radio draaien we dit soort klassiekers natuurlijk. En ook een klassieker tijdens het volgende item. En dat is de soundbite. En de soundbite heb ik in het leven geroepen omdat het gewoon natuurlijk hartstikke leuk is om een spelletje te doen. En je kunt er helemaal niks mee winnen. Maar voor de eer is dit gewoon helemaal geweldig. Vooral als ik erbij meld dat je het binnen 5 seconden moet raden. Ik draai dan een hele bekende track en jij moet dus binnen 5 seconden raden welke track dat is. Ik ga er niet meer woorden aan vuil maken. Hier komt die soundbite. Nou, wie het is, dat weet je bij deze. Maar hoe heet die track ook alweer? Als je het vergeten bent of je kan er gewoon even niet opkomen, straks draai ik hem helemaal en dan verklap ik het. Nu eerst heel wat anders. Je kan mij gaan volgen op Instagram, op Spotify en op Mixcloud. Allemaal onder dezelfde naam. Flevo in ja eerst. Zoals de hit van Craig Mack geschreven, maar dan met een S eraan vast. Nou, op Spotify kun je de tracks die ik draai in je eigen playlist droppen. Op Mixcloud exclusieve delen van het interview. Elke week maar weer. En ook extra muziek. En op de Instagram pagina komt dat alles samen. En ook maak ik daar elke keer bekend met wie ik het interview heb. Flevo in ja ears dus. En nu gaan we naar een classic luisteren. Ja, dit is de track. Misschien is dit wel de track waarmee ik echt helemaal fanaat werd van Unique. Ik heb het over de titeltrack van zijn debuutalbum Married to Music.

je als je Talib Kweli en Madlib samen met elkaar door de blender gooit. Nou, iets dope zoals dit. Funny Money was dit van Talib Kweli dus. En nu is het tijd om bekend te maken welke track dat nou was van die soundbite. Als je je helemaal hebt zitten verbijten, dan denk je, kom op, zeg het nou. Oké, ik ga het vertellen. Het was Snoop Dogg met From The Tube.

0: Buddy met Trouble on Central. En nu tijd voor het laatste gedeelte op de radio dan. Van het interview met Unique. Want op Mixcloud nog 2 exclusieve delen van dit interview. 2 exclusieve vragen, zo moet ik het zeggen. Waar hij dan ook exclusief antwoord op geeft op Mixcloud. Dus ga dat checken. Flavor in je eerst daar dus. Maar goed, nu de vragen nog op de radio. Je hebt met een aantal collega's Engelstalige hiphop in Nederland tot 2 keer toe een nieuwe boost gegeven. Vervolgens heb je Nederop samen met een aantal collega's om weten te zetten naar Nederlandstalige hiphop. En dat vervolgens weer een boost gegeven. En daarna heb je de Rotterdamse scene een nieuwe boost gegeven. Komt er nog een nieuwe boost in je eigen muziekcarrière? Kortom, kunnen wij liefhebbers nog een nieuw album van Unique verwachten? En zo nee, waarom niet? En zo ja, wanneer zo ongeveer?
1: Ja, inderdaad. Ik heb inderdaad veel momenten een boost gegeven aan hun situatie. Mensen die opletten, die zullen dat inderdaad ook mee hebben gekregen. Wat een nieuw project betreft, zou best kunnen. Het ligt er gewoon aan of ik de tijd ervoor heb. Want ik maak altijd wel graag muziek. Maar niet met de intentie om dan direct muziek uit te brengen. Ik hou ook niet van die druk, weet je. Van mensen die druk geven, ja, moet en dit en dat. Op het moment dat ik merk dat ik mezelf druk geef van, ik moet daarvoor wat doen. Ja, dan zit ik er lekker in en dan knal ik er wat uit. En als ik me zo voel, ik voel me lekker en op mijn gemak. En er komen leuke beats en er komen goede nummers uit. Ja, dan komt er vanzelf een nieuw project. Maar voor nu durf ik niet te zeggen wanneer dat is. Ik denk dat ik dit jaar wel wat ga doen. Maar nog niet 100% zeker. Maar wel voor meer dan 70%. Laten we het daarop houden.
0: Nou, ik kijk er 100% naar uit. Dus als dat naar buiten komt, dan hoor ik dat heel erg graag. Beste Unique, laatste vraag voor op de radio. Wat wil je zelf nog kwijt?
1: Ja, wat ik zelf nog kwijt wil, ja. In principe niet veel. Ik ben niet iemand die belerend overkomt. Ik geef ook niet ongevraagd mijn advies aan vreemden. Misschien wel aan bekenden soms, maar niet aan vreemden. Weet je, dat moeten ze zelf uitzoeken. Het belangrijkste is gewoon, wees gewoon jezelf. En probeer jezelf te ontwikkelen naar je beste kunnen. En je kan heus wel wat aannemen van een ander, maar probeer het altijd zelf te onderzoeken. En dit heeft niks met vertrouwen te maken, maar dat heeft gewoon met identiteit te maken. Niet iedereen, niet alles past bij een ieder. Dus ja, doe gewoon je ding. Geniet van het leven. En ja, dat is het enige wat ik erover over wil zeggen. Want ja, wie ben ik? Je weet toch, ik weet het voor mezelf. Soms weet ik het niet eens voor mezelf. Dus hoe zou ik het dan voor een ander kunnen invullen? Ze moeten dat allemaal zelf ook ontdekken. Wees gewoon jezelf, dat is het belangrijkste. Yes.
0: Ik sluit me daar helemaal bij aan. Super bedankt ook voor het interview. En we gaan een track draaien van Unique. Hier komt-ie met Het Spel.

0: 529, 4x2. 1 minute, 2 answers. That's keeping the culture moving. The Element Chain, the hip hop estafette on Galaxy Radio.
1: And pass it on to the next.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: This is the main establishment.
5: Going out to the hardcore.

Adele the Funky Homo Sapien met Wrong Place. En daarvoor Keith Murray met Get Lifted, de Eric Sermon remix. Maar even terug naar die Adele the Funky Homo Sapien. Dat is de neef van Ice Cube. En je kent hem van Mr. Dabalina en van de Gorillaz met Clint Eastwood. En die drie dingen, ja, die kun je gebruiken om iemand meteen te laten weten over wie we het dan hebben. Als iemand dan nog een beetje hip-hop kennis heeft, dan misschien ook nog de Hieroglyphics. En in 2006 had Del al zijn muziek van alleen de laatste 6 jaar op een harde schijf staan. En die ging kapot. Oh jee. 200 gigabyte aan applicaties en muziek. Alles weg. Een herinnering om als je muziek maakt altijd backups te maken. Altijd. Ook is Del iemand die sinds de basisschool al bezeten is met computerprogrammering.

En zelfs zo'n iemand die zo goed is met computers, laten we het even zo makkelijk omschrijven, die heeft dus een harde schijf gehad die compleet crashte en die raakte daarmee dus alles kwijt. Maar dankzij deze bezetenheid met computers is hij ook altijd iemand geweest die nieuwe technologieën, nieuwe muziektechnologieën dan ook, heel snel omarmt en er meteen mee aan de slag ging. Ook hielp hem dit om muziektheorie beter te begrijpen. En ondanks dat dit allemaal zo snel opgepakt wordt, is zijn grootste les in de muziek: probeer dingen niet te hard. Er bestaat zoiets als overkill, dus wat hij zei. En als je niet kunt wachten, dan zal God je laten wachten. Je moet geduld hebben, al dus Del de Funky Homo Sapien. Hey, het is nu tijd voor my man, DJ Yoda. Met zijn 15-minute mix. Oké, het zijn dit keer geen 15 minuten, maar 9 minuten. Desalniettemin ga je nu doodness horen op de radio. It's going.

DJ Yoda, ladies and gentlemen. En je zoekt hem op door te typen Griekse I-O-D-A-W. En thank me later, want dan vind je nog veel meer doopnussen zoals dit. En wat een dope mix was dit weer. Halleluja. Hey, we gaan er nu uit met een banger. Het is tijd voor het item Out with a Banger. Dan stop ik met praten en laat ik je achter met muziek. En het eerste wat ik dan draai is een absolute banger. En ik had er eigenlijk eentje uitgekozen. En ik heb gewoon last minute zoiets van, ik ga hem veranderen. Ik ga nu draaien namelijk Busta Rhymes met Truck Volume. Bedankt voor het luisteren

0: Check out the music
1: next. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Soca Garden, the ultimate day party. June 28th from 4 till 10 with barbecue, cocktails, and drinks, and a lot of soca, dancehall, Afro, and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 p.m.
2: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Iran heeft naar eigen zeggen doelen aangevallen die banden hebben met het Amerikaanse leger. Is een reactie op recente Amerikaanse luchtaanvallen op Iraanse opslagplaatsen voor raketten en drones. Die aanval was weer een reactie op een droneaanval op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Ondertussen maakte ook de eilandstaat Bahrein melding van een vijandige droneaanval op haar grondgebied. De parkeergarage aan de Bas Pauwestraat in Rotterdam-Zuid blijft voorlopig gesloten na een brand in een elektrische auto. 4 andere auto's gingen ook in vlammen op. De gemeente onderzoekt of de constructie van de begane grond veilig is. Vrijwel alle bewoners van het appartementencomplex zijn terug naar huis. Alleen de parkeergarage en de binnentuin blijven afgesloten. Bij een vliegtuigcrash tegen de hoogste wolkenkrabber in Peking is de piloot om het leven gekomen. 13 anderen raakten gewond, melden de Chinese autoriteiten. Het sportvliegtuigje stortte gisterenmiddag neer tegen de 528 meter hoge toren. Ooggetuigen hoorden een harde knal en zagen brokstukken van het gebouw naar beneden vallen. De ANWB verwacht deze zomer een van de drukste vakantieperiodes op de Europese wegen. Het aantal hulpvragen stijgt naar verwachting met 8%. Veel Nederlanders kiezen voor autovakanties naar Frankrijk, Italië, Spanje en Scandinavië. De grootste verkeersdrukte wordt eind juli en begin augustus verwacht, met op 1 augustus Zwarte Zaterdag. Het weer dan, ook vandaag is het weer een tropische dag met wolken en zonnige perioden. Er staat maar weinig wind en het wordt zo'n 34 tot 36 graden, aan de kust wat koeler met 30 graden. Langs de westkust kan vanmiddag al een enkele bui vallen. Vanavond ontstaan vanuit het zuiden regen- en onweersbuien, met daarbij mogelijk hagel en zware windstoten. En tot zover het nieuws.
3: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
4: Galaxy Radio.

0: Somebody tell them people Mr. Hem is here.
1: Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa.
0: Mr. Hem is here.
1: Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa.
0: Mr. Hem.
2: De Galaxy Airplay Top 20.
3: Het is tijd voor het eerste overzicht in de Airplay Top 20. Op 20, Ella May met 100. 19 was voor Broederliefde met Maak Me Niet Heet. Op 18 staat deze week Coi Leray, Better Than Yours, met dat bekende milkshake sampletje. 17 is voor Oma Lee met Wait. Op 16 staat T.I. met Mr. Hem. En deze week op 15, Panna van Jonna Fraser.
4: Ik kon

0: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
0: Oh, Otrium?
1: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
2: The Airplay Top 20. The weekly countdown of the biggest songs on Galaxy Radio. Every Saturday from 2 p.m. And in Rewind on Wednesday from 7 p.m.
3: Let's try something new this time. Brand new. This is brand new hip hop. That's the Galaxy Band.

0: you my death. Bad, let me want you. Please not forget, gal. Please not forget, gal. Please not forget, bitch. Bad bitch. Bad bitch. Bad bitch.
1: Galaxy Feature Music.
2: Yo, I got the new
3: Renew crack.
2: Fresh showstopper. Drop that shit.
1: Galaxy Feature Music.
4: This is the Airplay Top 20. The 20 most played songs from last week on Galaxy Radio. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
5: On to the next.
6: Stay tuned for the biggest stars.
7: I'm on.
1: Soca Garden, the ultimate day party. June 28th from 4 till 10 with barbecue, cocktails, and drinks, and a lot of soca, dancehall, Afro, and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
8: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 p.m.
9: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Oekraïne zegt een Russische wapenfabriek in de regio Volgograd te hebben getroffen met lange afstandsraketten. Volgens president Zelensky produceert de fabriek onderdelen voor artillerie- en raketlanceersystemen. Ook een oliedepot in dezelfde regio zou zijn geraakt. Rusland heeft de aanvallen nog niet bevestigd. Frankrijk overweegt maatregelen nadat de voormalig Franse kolonie Burkina Faso de diplomatieke betrekkingen met Parijs heeft verbroken. De stap volgt op toenemende spanningen tussen de militaire regering in Ouagadougou en Frankrijk. Parijs zegt de situatie te bestuderen en mogelijke reacties voor te bereiden. Verdere details over eventuele sancties of acties zijn nog niet bekend. Iran heeft naar eigen zeggen doelen aangevallen die banden hebben met het Amerikaanse leger. Het is een reactie op recente Amerikaanse luchtaanvallen op Iraanse opslagplaatsen voor raketten en drones. Die aanval was weer een reactie op een droneaanval op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Ondertussen maakte ook de eilandstaat Bahrein melding van een vijandige droneaanval op haar grondgebied. Bij een vliegtuigcrash tegen de hoogste wolkenkrabber in Peking is de piloot om het leven gekomen. 13 anderen raakten gewond, melden de Chinese autoriteiten. Het sportvliegtuigje stortte gisterenmiddag neer tegen de 528 meter hoge toren. Ooggetuigen hoorden een harde knal en zagen brokstukken van het gebouw naar beneden vallen. Het weer dan. Ook vandaag is het weer een tropische dag met wolken en zonnige perioden. Er staat maar weinig wind en het wordt zo'n 34 tot 36 graden. Aan de kust wat koeler met 30 graden. Langs de westkust kan vanmiddag al een enkele bui vallen. Vanavond ontstaan vanuit het zuiden regen- en onweersbuien. Met daarbij mogelijk hagel en zware windstoten. En tot zover het nieuws.
10: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
11: Galaxy Radio. We're outside for the summer.

0: Galaxy Airplay Top 20.
1: Het één na laatste overzicht voordat we straks de nummer 1 gaan draaien. 10, Kalani met Folded. Op 9, Bad Bunny. 8 is voor Drake met Janice. Shut the fuck up.

0: populair. En dat zijn ze zeker.
1: The Airplay Top 20. And this is the top 10 of most played songs on Galaxy Radio.
2: Wij hebben echt een soort van een superster. Jij krijgt zo veel aandacht, je bent populair.
3: De Galaxy Airplay Top 20.
4: Airplay Top 20.

0: Galaxy Airplay Top 20.
1: Het laatste overzicht. 5. Ronnie Flex en Frenna. Samen met Idali. Populair. 4. Is voor Tems. What You Need. 3. Fresh and Bare Minimum. Nummer 2. Rick Ross en French Montana. Minx in Miami.
0: De Galaxy Airplay Top 20.
1: Tijd voor de nummer 1 van deze week. Voor de vierde week op 1. Dave en Tems met Raindance.
2: Let me tell you why I'm a blessing.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Soca Garden, the ultimate day party. June 28th from 4 till 10 with barbecue, cocktails, and drinks, and a lot of soca, dancehall, Afro, and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
6: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 p.m.
7: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een Nederlands reddingsteam is in Venezuela aangekomen om te helpen na de twee zware aardbevingen. Volgens de autoriteiten zijn er 920 doden en duizenden gewonden. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. De eerste 72 uur zijn cruciaal voor het redden van mensen onder het puin. Nederland is een van de ongeveer 20 landen die specialistische reddingsteams hebben gestuurd. In Thailand is een Australische toerist van 45 gearresteerd op verdenking van moord op een 17-jarig meisje. Haar lichaam werd gevonden in een koffer langs een spoor bij Pattaya. Beelden tonen hen samen in een hotel. De man werd opgepakt op het vliegveld van Bangkok toen hij op het punt stond om te vertrekken. Oekraïne zegt een Russische wapenfabriek in de regio Volgograd te hebben getroffen met lange afstandsraketten. Volgens president Zelensky produceert de fabriek onderdelen voor artillerie en raketlanceersystemen. Ook een oliedepot in dezelfde regio zou zijn geraakt. Rusland heeft de aanvallen nog niet bevestigd. Iran heeft naar eigen zeggen doelen aangevallen die banden hebben met het Amerikaanse leger. Is een reactie op recente Amerikaanse luchtaanvallen op Iraanse opslagplaatsen voor raketten en drones. Die aanval was weer een reactie op een droneaanval op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Ondertussen maakte ook de eilandstaat Bahrein melding van een vijandige droneaanval op haar grondgebied. Het weer dan. Ook vandaag is het weer een tropische dag met wolken en zonnige perioden. Er staat maar weinig wind en het wordt zo'n 34 tot 36 graden. Aan de kust wat koeler met 30 graden. Langs de westkust kan vanmiddag al een enkele bui vallen. Vanavond ontstaan vanuit het zuiden regen- en onweersbuien met daarbij mogelijk hagel en zware windstoten. En tot zover het nieuws.
8: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
9: Galaxy Radio.

0: It's you, Galaxy.
1: Yeah.

0: FM, DAB, online, and on our free radio app.
1: Download it now.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Black Music.
5: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
1: Black Music Month. Fact.
5: De 808 drummachine veranderde black music compleet. Vooral in hip-hop, trap en R&B hoor je die diepe bas nog steeds terug.
1: Black Music.
0: It's Black Music Month on Galaxy Radio.

0: GTA. I got shooters.
1: Check out the
2: music. Hey, next.
3: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
4: Here on Galaxy Radio.
5: Soca Garden, the ultimate day party. June 28th from 4 till 10 with barbecue, cocktails, and drinks, and a lot of soca, dancehall, Afro, and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival, June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
6: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy S5 PM. Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Automerk Porsche wil de productie van de Cayenne verplaatsen van Slowakije naar Duitsland, dat melden plaatselijke media. Het model wordt nu gebouwd in Bratislava, maar moet mogelijk naar Leipzig verhuizen om de Duitse fabrieken beter te benutten. De plannen moeten nog worden goedgekeurd door de ondernemingsraad. Duizenden Vespa-rijders zijn in Rome de straat op gegaan om het 80-jarig bestaan van de iconische scooter te vieren. De stad is het decor van een vierdaags evenement met optochten, tentoonstellingen en ontmoetingen van clubs uit de hele wereld. De Vespa werd in 1946 in Italië gelanceerd en groeide uit tot een cultureel symbool. Een Nederlands reddingsteam is in Venezuela aangekomen om te helpen na de twee zware aardbevingen. Volgens de autoriteiten zijn er 920 doden en duizenden gewonden. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. De eerste 72 uur zijn cruciaal voor het redden van mensen onder het puin. Nederland is een van de ongeveer 20 landen die specialistische reddingsteams hebben gestuurd. Oekraïne zegt een Russische wapenfabriek in de regio Volgograd te hebben getroffen met lange afstandsraketten. Volgens president Zelensky produceert de fabriek onderdelen voor artillerie en raketlanceersystemen. Ook een oliedepot in dezelfde regio zou zijn geraakt. Rusland heeft de aanvallen nog niet bevestigd. Het weer dan. Ook vandaag is het weer een tropische dag met wolken en zonnige perioden. Er staat maar weinig wind en het wordt zo'n 34 tot 36 graden. Aan de kust wat koeler met 30 graden. Langs de westkust kan vanmiddag al een enkele bui vallen. Vanavond ontstaan vanuit het zuiden regen- en onweersbuien, met daarbij mogelijk hagel en zware windstoten. En tot zover het nieuws.
2: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren, waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
3: Galaxy Radio.

was six. I tap dance all on a brick.

0: Galaxy Radio. Summer's on. Galaxy's louder.
1: Touching a leap.

0: down to Panama.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: I know deep down you want me.
1: Biggest bangers.
3: You hear them at your favorite station.
4: Set it off. Set it off. Right. We about to take flight.
5: We about to take flight.
3: All day and all night. Every day.
6: What's up? It's your man Chris Brown.
7: It's Kehlani.
8: It's the biggest boss, Rick Ross.
9: My name is Glorilla.
10: We gonna drop that shit.
1: We are Galaxy Radio.
11: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
12: Black Music.
13: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
3: Black Music Month. Fact.
13: Dancehall had grote invloed op de flow van moderne rappers. Snelle ritmes en melodische delivery komen rechtstreeks uit Jamaica.
1: Galaxy Radio celebrates Black Music Month.

Get ready. New feature music on Galaxy Radio. You get it first.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 6 p.m. Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Hezbollah-leider Naim Qassem verwerpt het voorlopige akkoord tussen Israël en Libanon over het beëindigen van de oorlog in Zuid-Libanon. Volgens hem tast de overeenkomst de Libanese soevereiniteit aan. Qassem zegt dat Hezbollah de strijd tegen Israël voortzet. Met het akkoord zou Hezbollah ontwapend worden en zou Israël zich deels uit Zuid-Libanon terugtrekken en aanvallen staken. Door een blikseminslag bij het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn begin van de middag technische problemen ontstaan. Bezoekers moesten het terrein tijdelijk verlaten. Inmiddels is het weer open, maar het eerste optreden van Bankzitters liep door de inslag wel vertraging op. Het festival had de afgelopen twee dagen ook al te maken met extreme hitte. Automerk Porsche wil de productie van de Cayenne verplaatsen van Slowakije naar Duitsland. Dat melden plaatselijke media. Het model wordt nu gebouwd in Bratislava, maar moet mogelijk naar Leipzig verhuizen om de Duitse fabrieken beter te benutten. De plannen moeten nog worden goedgekeurd door de ondernemingsraad. Een Nederlands reddingsteam is in Venezuela aangekomen om te helpen na de twee zware aardbevingen. Volgens de autoriteiten zijn er 920 doden en duizenden gewonden. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. De eerste 72 uur zijn cruciaal voor het redden van mensen onder het puin. Nederland is een van de ongeveer 20 landen die specialistische reddingsteams hebben gestuurd. En dan het weer. Het blijft nog lang warm vanavond. Later kunnen vanuit het zuiden regen- en onweersbuien ontstaan, met daarbij mogelijk hagel en zware windstoten. Vannacht klaart het op en daalt het kwik naar zo'n 20 graden. Morgen wordt het maximaal tussen 25 en 31 graden. En tot zover het nieuws.
0: Soca Garden, the ultimate day party. June 28, from 4 till 10. With barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca. Dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28 in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
2: Galaxy Radio.

0: Black Music.
1: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder Black Music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
1: Chris Brown combineerde zingen, dans en performance tot een complete entertainmentstijl.
3: June is Black Music Month on Galaxy Radio.
4: Black on black, black on black.
3: This month we give Black Music extra flowers.
4: That's a fact.

0: crazy, you know?
1: This is Galaxy Radio.

0: R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: BM. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In Oostenrijk was de Fernpas vanochtend tussen 10 en 12 uur afgesloten vanwege demonstraties van 700 omwonenden. Ze protesteren tegen plannen voor nieuwe tunnels en een tolsysteem die 500 miljoen euro kostte. De route is belangrijk en druk, vooral in vakantietijd. Rijkswaterstaat kampt met een landelijke storing door werkzaamheden aan glasvezelkabels. Bruggen, sluizen en tunnels functioneren beperkt en rode kruisen op snelwegen werken niet, wat gevaarlijke situaties kan veroorzaken. Lokale bediening leidt tot vertragingen. Mensen op het water wordt geadviseerd op tijd naar huis te gaan vanwege code oranje. Een automobilist is rond 10:30 ochtends in Gemert uit de bocht gevlogen, door een hek gereden en op een begraafplaats beland. 5 graven raakten zwaar beschadigd. De 41-jarige bestuurder uit Helmond was onder invloed en raakte licht gewond. De politie onderzoekt de zaak. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten is vanochtend getrouwd in het stadhuis aan de Coolsingel met Koert Kleiwecht, haar partner sinds 6 jaar. De ceremonie werd geleid door journalist Sander de Kramer. Onder de gasten waren Alexander Pechtold en commissaris Wouter Kolf. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er eerst zonnige perioden en blijft het vrijwel droog. Maar later trekken zware onweersbuien met hagel- en windstoten vanuit het zuiden over het land. En tot zover het nieuws.
1: Soca Garden, the ultimate day party. June 28, from 4 till 10. With barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca. Dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
2: Galaxy Radio.

0: Afro Losjes on Air. Het is zaterdag en we zijn weer in de studio met Biga on the ones and twos.
1: Yeah, yeah.
0: Chase is er ook. En Maxi is een spirit, die zien we zo meteen. Want vandaag gaat Ghana tegen Kroatië spelen om 11 uur. En het lijkt alsof Ghana de Ghanese weer heeft meegenomen of zo. Want hey, deze week was het echt raar met het weer, man. Echt hittegolven tot en met.
1: Dat is super heet. Super heet.
0: Super heet.
1: Hoe hebben jullie het een beetje meegemaakt?
2: Heel veel in de auto.
0: Heel veel in de auto, Chase?
2: Heel veel in de auto.
1: Wel airco?
2: Ja, zeker.
0: Ja, wel airco, dat wel.
2: Top hoog.
0: Ja. Ja. Zijn jullie ook echt binnengebleven toen met de code rood? Of zijn jullie gewoon lekker buiten?
1: Gisteren?
0: Ja.
2: Nee, outside.
0: Outside, hè?
2: Ja, outside.
1: Ik was lekker buiten. Ik heb het dijkje in het zwembad genomen.
0: Ik zag het, ja. Ik vond je dijk wel een beetje matig, maar...
1: Mijn dijk vond je matig?
0: Ik vond je dijk zeker matig.
1: Dat was een hele mooie dijk.
0: Nee, Biga, wees eerlijk.
2: Biga is niet op duiken.
0: Biga is niet op duiken. Hé, hey, maar voor de luisteraars die net zijn ingetuned, welkom bij Afro Losjes on Air. Elke zaterdag van 7 tot 9, waar we je de heetste, tofste, nieuwste Afro bangers brengen. We gaan het over Afro nieuwtjes hebben. Maar vandaag een beetje over het weer, festivals die eraan komen. Hey, Frenna heeft een nieuwe hit uitgebracht. Of tenminste, ja, een nieuwe hit. Ik noem het al een hit. Een nieuwe nummer uitgebracht met Odile. Ja, er gebeurt veel in de scene. Ik heb eigenlijk gewoon heel veel gewerkt. En met het weer denk je wel van, hey, het liever was ik toch wel vrij.
1: Aan het chillen.
0: Even genieten van het weer. Mm-hmm. Maar ja, je moet ook gewoon, hè. Centjes moeten nog steeds verdiend worden. Eens?
1: Altijd.
0: Ja, man. Ja. Mm-hmm. Wat heb je net gedraaid, Biga?
1: Ik begon met een kleine NSG. En dat was Pink. En daarna ging ik op een tune die ik een paar dagen geleden had gevonden. En ik vind hem wel echt, ik vind het echt een top tune. Dat is Opleef van DJ YK Moulin.
0: Heb je hem nu pas gevonden?
1: Ja, heel eerlijk. Ik zeg eerlijk, een paar dagen geleden kwam ik hem tegen. En toen dacht ik van, ja, echt. Ik,
0: nee, Biga.
1: Ja,
0: wauw.
1: Ja, ik kan ook achterlopen, hè. Duidelijk.
0: Ja, duidelijk. Chase kijkt jurk aan. Chase kijkt ja af. Oké.
1: Ja, ja, ja.
2: Je hebt toch wel die edit van mij gehoord, van Frenna. Nee? Frenna, Zaza, Obele.
0: Chase in the Money edit.
1: Je moet hem zometeen draaien.
2: Chase in the Money edit.
0: Ja, Chase, je moet hem zometeen even draaien voor...
1: Ja, we gaan zometeen met die tune beginnen.
0: Ja.
1: En, ja, ik wist het oprecht niet, maar...
0: Ja. Guys, voor de mensen die net zijn ingetuned, ik ben benieuwd naar wat jullie allemaal gaan doen dit weekend. Of jullie al, of jullie naar Afro Nation gaan, het is volgende week. Of naar Vunzige Deuntjes. Had je een festival waar je naartoe ging, maar die is afgelast? Want er zijn heel veel dingen ook afgelast gisteren.
2: Een heleboel dingen afgelast.
0: Daar gaan we zo meteen ook even over hebben. Laat het ons weten op 085-029-4x2. 085-029-4x2. Biga, ik wil eigenlijk dat je nu even... mensen even warm maakt met een paar tunes. Mm-hmm. En dan kunnen we weer duiken in de onderwerpen.
1: Komt helemaal goed. Let's get it.
0: Let's go.

0: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Je hoorde het al, that shit hot. Het is hard en blazing. Avalos is on air elke zaterdag van 7 tot 9. Galaxy Radio. Je weet hoe we het doen. Shit, ik kan even lef. Het is te heet, man. Ik ben niet die guy die snel toegeeft van, hey, ja, man, ik moet niet lullen. Want ik ben die guy die altijd zegt, hey, je moet niet lullen. Je weet dat het aankomt, maar deze, ik was niet ready, man.
1: Ik was niet ready, hè? Nee, het is je overkomen.
0: Het is me overkomen, man. Nee, maar dit is ook die hitte van, je staat zomaar 3 kwartier voor je kast. Je weet niet wat je aanboet. Alles is nu te zwaar, alles is nu dik. Alles is goed.
1: Ja.
0: Maar je kan niet in je blootje naar buiten.
2: Ja,
0: het is live, man. Het kan wel, eigenlijk.
2: Ah.
0: Ja.
2: Zou kunnen. Als je opgepakt wil worden, maar...
0: Ja, ik weet niet. Ik denk dat als ik dat zou doen, mm-hmm, en politie komt, zeg ik gewoon van, dat is discriminatie. Jij bent racist.
2: Free the nipple, hè?
0: Ja. Goeie. Jij bent racist, klaar.
1: Ik ga helemaal stukje.
0: Ja, nee, my body, my choice.
2: Mm-hmm.
1: Dat, wow, is ook zo. Snap, maar ik zie ook, zeg maar, dat dieren zoals katten en zo, zie ik gewoon lang uitliggen, want ze het ook niet meer aankunnen. Hè? Die liggen gewoon helemaal zo van, hey, mm-hmm, ik weet niet wat ik met mezelf aan moet.
0: Nee, maar hun moeten helemaal niet lullen.
2: Gewoon de sloot springen.
0: Ja, maar hun moeten helemaal niet lullen.
1: Nee, katten houden niet van water. Ja. Ze houden niet van om gedoucht te worden. Ze houden niet van water.
2: Dan is by choice.
0: Ik had wel... Hey, dat is wel gisteren overkomen. Ik had Bambi bijna overreden.
1: Eh?
0: Overgereden, ja.
2: Wie is Bambi?
0: Bambi. Nee? Wauw.
2: Wie is Bambi?
0: Wauw.
1: Bambi is, zeg maar, zo'n hert. Zo'n hert.
2: Ja. Oh, je hebt bijna een hert aangereden.
0: Heb je ooit Bambi gezien?
2: Ja, nee, Bambi? Ja, ik weet wie Bambi is, maar ik dacht, je hebt een huisdier of zo.
0: Nee, zeker niet. Nee,
1: oh. Hey, guys.
0: Nee, Bambi.
1: Welkom bij Avalosjes on Air Galaxy Radio. En als jullie ook zo last hebben van het weer en deze hittegolf, en als jullie naar festivals zijn geweest, en of tenminste, jullie zouden naar een festival gaan, maar hij is afgelast, laat het ons weten op 085-029-4x2. Er zijn een paar festivals afgelast. Chase, weet jij welke toevallig in Amsterdam zijn afgelast?
0: Niet in Amsterdam, maar ik weet wel dat er één grote was, volgens mij, als het goed is dit weekend. I Love Urban.
1: Oké.
0: En die was ook afgelast. Of die is afgelast. Ja, wat ik had gelezen online, was het mede dankzij de hitte.
1: Ja, ja.
0: En ze zeggen, ze hebben alles gedaan en geprobeerd wat ze konden doen, maar they still got fucked. Ik zal het even... Big, heb jij het? Of?
2: Ja, nee, ik heb het niet.
0: Ik heb het hier voor me. Mm-hmm. Nou, ik ga hem even snel in het kort lezen.
1: Mm-hmm.
0: Lieve mensen, we willen jullie graag een update geven. Oh nee, dit is de update. Belangrijk nieuws. Lieve mensen, met ontzettend veel verdriet moeten wij jullie laten weten dat de gemeente Rotterdam vandaag onze evenementvergunning voor I Love Urban heeft ingetrokken. Dit besluit komt voor ons als een enorme klap. Al jarenlang zijn ze al bezig met het organiseren van I Love Urban. Gezellige vissa, het is eigenlijk altijd in de zomer, het is altijd wel lekker warm.
1: Mm-hmm.
0: Ik denk dat ik 1 of 2 keer heb meegemaakt dat het ging regenen. Maar hey, het hield niks tegen. I Love Urban, gezellig feestje. Gezellige festival. Jammer dat het...
1: Dat het niet doorgaat.
0: Dat het niet doorgaat, dat dit is gebeurd. Ik vind, ik weet niet, het geeft me bijna het gevoel dat de government is ons om... Ik ga alle fun weghalen van Nederland. Lijkt het bijna nu een beetje.
2: Dat, maar kijk, in dit geval begrijp ik het wel. Het is een beetje, het is heel heet. Je weet toch?
1: En, ja, maatregelen.
2: Ik begrijp het ook wel dat ze het niet door laten gaan. Want ik denk dat het meer een veiligheidsissue is dan echt een, je toch, een festival.
1: Dat denk ik ook, ja.
2: Het is meer dat ze dachten van veiligheid. Ik denk in hun mind dachten ze gewoon van, het is heet. Kapot van mensen gaan daar zijn. Iedereen gaat vooral vallen.
1: Ik denk liever voorkomen dan genezen. Ik denk het ook. Heel veel ik zou bijvoorbeeld naar een musical gaan van mijn neef. Die is ook afgelast. Heel veel scholen waren ook op een gegeven moment ook gewoon dicht.
0: De school van mijn dochter zei gewoon van, die airco van ons is boem, man.
1: Oh, oké. Bij ons in Almere heel veel hebben ze gezegd.
0: We hadden het geprobeerd. Zeiden dus, die airco is heel boem. Airco in de gymzaal is top.
1: Was die top?
0: Ja, dat zeiden ze. Dat
2: is wel luxe, hè?
0: Oh nee, ze hebben een glijbaan op school daar zo. Dus het is...
2: Nou, ik had ook een glijbaan. Nee,
0: ik had helemaal geen glijbaan, man. Nee, maar nee, helemaal niet. Gewoon.
1: Maar ja, goed, er zijn heel veel dingen zijn gewoon afgelast vanwege het weer. Dus ik denk inderdaad wat Biga zegt, veiligheidsmaatregelen en ja, liever voorkomen dan genezen. Je wilt niet ineens bommensen zien flauwvallen omdat ze met alcohol, dan droog je ook sneller uit.
0: Ja, maar het is wel kut als je dan, zeg maar, de dag van tevoren of een paar dagen van tevoren kom je me nu uitleggen van, hey, ik ga niet meer door, sorry.
1: Ja, dat is wel kut, dat is van je.
0: En je laat me gewoon.
1: Nee, daarmee ben ik het eens.
0: En daar vind ik wel dat de government wel iets moet doen. Gewoon van, hey, weet je wat, het gaat niet meer door. Hier heb je onze speciale potje van een halve milli. Alsjeblieft.
2: Oh, dat gaat niet gebeuren.
1: Maar ik denk, als je een festival geeft, dan weet je ook gewoon van wat de risico's met zich meebrengen. Als je iets gaat organiseren, je weet gewoon dat de government, de staat, de overheid, sowieso boven alles staat. Ja, en als ze zeggen dat het niet doorgaat, dan gaat het niet door. Dat, ja. je weet toch gewoon van wat. In Amsterdam zelfs je heel veel festivals, ook met Koningsdag, volgens mij waren er ook mensen die vissers wilden geven. Dus gemeente Amsterdam ook van, ja, het kan niet doorgaan.
0: Nee, maar dan, kijk, dat is anders, hè. Als ik een feest wil geven.
1: Ja.
0: En ik word vanaf het begin wordt het maar verteld van, hey, hol op. Dan is anders dan als ik een paar dagen van tevoren krijg te horen. Ook wat er met al die housefestivals en de feesten zijn gebeurd.
1: Ja.
0: Een paar dagen van tevoren, dan denk ik van, ja, het is wel een beetje kut dat het zo gaat.
1: Ja, eens.
0: Maar, ik zag wel. En daarvoor moeten we. Heb ik ook gecheckt met de heer Bromet.
1: Ja.
0: Dat hij weer terug moet komen. Want ik zag wel online.
1: Ja.
0: Dat de guy Francis.
1: Oké.
0: Ik weet niet of het Francis was, maar het kwam in ieder geval van de 7Fest page.
1: Ja.
0: Big news coming.
1: Oké.
0: Dus. I don't know what's happening.
1: Maar misschien gaat het. Misschien gaat 7Fest door.
0: 7Fest heeft nooit gezegd dat ze niet door zouden gaan.
1: Nee, dat klopt. Klopt. Dus, nee, het is dat Angelo zei dat hij op de wandelgangen ergens hoorde.
0: Ja, precies.
1: Dat het misschien waarschijnlijk niet doorging of zo, maar.
0: En nu hebben ze iets eruit gegooid waar ik dacht van, oh, interesting.
2: Even kijken of Angelo weer in de wandelgang heeft gelopen.
0: We gaan even kijken of wat hij gehoord of niet heeft gehoord. Dus dat gaan we sowieso even checken. Dus hij komt sowieso een van deze weken komt hij wel even langs. Ja.
1: Ja. Hey, je bent aangekomen bij Avalosjes van Air Galaxy Radio. En we praten nu over festivals die zijn afgelast door Code Rood. Zou jij naar een festival gaan en is die afgelast en ben je boos? Wil je je mening delen? Laat het ons weten op 085-029-4x2. En hierna willen we ook nog even praten over de nieuwe track van Frenna en Odile. Maar voordat we dat gaan doen, Chase, bring the people some godly Afrobeat music.
0: Yo.
1: Let's go.
3: Afrolocious on air with Jordan Chase, Esperanza, and Captain Maxi here on Galaxy Radio.

0: We are Galaxy Radio.
1: On FM, DAB, online, and on our free radio app. Download it now.
2: Black music. Tams werd geboren in Lagos en brak internationaal door via Wizkid's Essence. Haar unieke stem, soulvolle stijl en alternatieve producties maakten haar een van de belangrijkste nieuwe stemmen uit Afrika. Ze werkte samen met Drake, Beyoncé en Future.

0: Yeah, yeah, it's your boy Jordan Chase. We're back at it again. Afro Losjes on air elke zaterdag van 7 tot 9. En het is nog steeds warm, man. Ik voel helemaal niks van die airco.
1: Nee. Hey, ik zie ook dat je een beetje slow bent of zo. Ja, man. Je bent een beetje zo van...
2: Vorige week kwam je schreeuwend binnen, weet je nog?
1: Ja, ja, nu is hij helemaal... Why am I? Gastek.
0: Ik heb ook maar 2 uurtjes geslapen.
1: Oh, ik zie het gelijk aan. Wat die,
0: een beetje moe.
1: Ja. Hey guys, als je net bent ingetuned, Galaxy Radio, Afro Losjes on Air, elke zaterdag van 7 tot 9. En laat ons weten als je requests hebt, als je naar een festival wil gaan, hij is afgelast, je bent boos, je wilt je frustraties uiten. Laat het ons weten op 085-029-4x2, 085-029-4x2.

0: En als je denkt van, hey, weet je wat, fuck al die festivals die zijn afgelast. Ik heb toch zin om iets te doen. Vanavond, Avalosjes, X, Encore, in de Melkweg. Je weet zelf wat je moet doen. Er is genoeg airco daar. Er is genoeg alles daar. Er is
1: veel ruimte,
0: daar.
1: Veel ruimte, veel adem.
2: Mm-hmm. En het is sowieso lid. Want die vorige keer, die laatste, was lid. Dus dit keer wordt het ook echt super lid. Dus zitten vandaag gaat het ook een beetje afkoelen.
0: Yeah.
2: Dus lekker regenachtig op de dansvloer met een drankje. Als je misschien ook net na de Ghana-Kroatië game iets wil gaan doen. En je bent nog lekker in de vibe, lekker in de spirit. Kom dan lekker Afrobeats.
0: Eerste 10 mensen drankjes op mij.
2: Jay zegt het, hè. Eerste 10 mensen krijgen een drankje van Jordan Chase.
1: Dat doe je, hoor.
0: Wank me gewoon.
2: Wank Chase. Dus dan krijg je lekker een drankje. Ja, Chase, ja, maar ik kan het doen. Moneybee is daar, hè?
0: Studie is gevallen, snap je?
2: Ik hoor, ja.
0: Weer naar school.
1: Hey, vanavond wordt het echt lid, heb ik gehoord. Hè? Weet je waarom?
0: Waarom?
2: Vertel.
1: Omdat Biga moet draaien.
2: Ik heb beseft, eigenlijk, Biga is mijn spirit animal, man.
0: Oh.
2: Ja, je hebt gewoon lekker scheid. Ik hou ervan.
1: Dankjewel. Ik doe mijn best.
2: Ja, het boeit hem niet.
0: Ja, je bent een spirit.
1: Ik ben een spirit.
2: Ja, hij is
0: Purple
2: gewoon...
0: Spirit.
1: Believe in me.
2: Hij heeft gewoon scheid aan de overheid.
0: Ja, zeker scheid aan de overheid.
1: Hij?
2: Wow, ja.
1: Niet op radio. Toch?
2: Ja.
0: Niet op radio zeggen dat je scheid hebt. Zie je, Biga.
2: Nee, dat was een grapje. Hey, maar guys, Frenna heeft een nieuwe tune uitgebracht. Of tenminste, is het al uit trouwens? Want ik zag een clip.
1: Volgens mij was het alleen een snippet.
2: Een snippet met Odile. Ik weet niet, zagen jullie deze aankomen? Want ik zag het echt helemaal niet aankomen. Ik heb het
0: ergens in de wandelgang al gehoord.
1: Constant die wandelgangen weer.
0: Ja, er zijn veel wandelgangen. Jullie lopen niet toch?
1: Nee, ik merk het.
0: Je moet lopen.
1: Ik merk het, we lopen achter mij.
0: Ja, ik weet het. Je rijdt nu.
2: Jay, stop hiermee. Frenna, ja man, hey Frenna, you keep surprising me dan in ieder geval, want je doet allemaal toffe dingen. Odile, ik ben ook benieuwd naar hoe die collab is gekomen. En weten jullie dat misschien? Weet jij, Jay, hoe is die collab ontstaan?
0: Ik denk dat daarvoor heb je de street A&R nodig.
2: Of course.
0: Dus, voor de mensen die het nog willen weten, tune in voor volgende week.
2: Volgende week.
0: Is hij erbij?
2: Ja.
0: En dan kan hij jullie haar fijn uitleggen hoe het is ontstaan.
2: Ja.
0: Want volgens mij is het niet alleen Odile op dit track.
2: Misschien is het ook Wizkid, hè?
0: I mean...
1: Mm-hmm.
2: Ik moet wel zeggen dat de clip, of de snippet die ik gezien heb, moet wel een beetje denken aan een clip van Kanye. Uh-huh. En dat is zeg maar een van zijn albums, volgens mij My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Uh-huh. Heeft hij ook zo'n clip met die kleuren ook. En dat je zeg maar zo'n ballerina ziet en ballerina's. Dat doet me een beetje daaraan denken. Ik vond het wel heel artistiek en heel nice.
0: Maar over dat gesproken, even snel dan, even een segue. De track van Chris Brown en Wizkid. Heb je de deluxe album van... Heb je de album van Chris Brown gehoord?
2: Is het? Nee, ik heb hem nog niet gehoord.
0: Hij heeft de album gedropt en daarna heeft hij een deluxe gedropt. En op die deluxe staat er dan dus een track van hem en Wizkid. En blijkbaar was dat was dat geregeld door DJ Toons.
2: Oh, wauw.
0: Hij had de link even weer bij elkaar gezet. En ik denk, volgens mij, dat was de eerste collab sinds, denk ik Wizkid's eerste album.
2: Oké.
0: Okay. Was het, toen hadden ze een collab gedaan en daarna hebben ze eigenlijk geen collab meer gedaan, volgens mij, if I'm not mistaken. En, want toen op een gegeven moment was de hele issue, Drake, Chris Brown, Wizkid ging weer met Drake fokken. Niet dat hij beef had met Chris Brown of zo, maar hij was meer aan die kant.
2: Hij was meer
0: de OVO-kant.
2: Oké.
0: Alleen, ja, OVO kwam nooit opdagen in zijn videoclips. Life is life.
2: Life is life.
0: Nee.
2: En nu is hij...
0: En nu zijn ze weer back at it.
2: Oké.
0: Okay. Dus, Hey, Biga, jongen.
2: Ik ga helemaal stuk. Oké, ik ben benieuwd. Weet je toevallig hoe die track heet? Ik ken hem niet.
0: Ik ga hem nu even opzoeken. Geef me 2 seconden.
2: Oké, ik ga je 2 seconden geven. Nou jongens, wat ik zeg. Je bent net ingetuned bij Averlosjes On Air Galaxy Radio. En als je vanavond niks te doen hebt, kom lekker naar de Melkweg. Want dan gaan we gewoon heerlijke Afrobeats draaien. Allemaal piano. You name it. Franse phone tunes. Urban gaan we ook draaien.
1: Hip-hop
2: is er ook, want natuurlijk is Jawin er ook. Het is Encore X Averlosjes. Ik ben er, naar mijn complex. Biga, Emanuela, Averlosjes Sound System is er ook. Jade, ik moet wel even vragen, want was het nou Averlosjes Sound System of zijn jullie apart? Want ik zeg Dash. Chase, ik vraag je wat.
3: Ja, ik luister.
2: Is het Averlosjes Sound System of is het gewoon echt, want ik zag de namen.
0: Nee, het is gewoon Averlosjes.
2: Ja, oké. Okay.
0: En ja, dus dan staat iedereen er gewoon apart. En Averlosjes Sound System, voor de mensen die dat niet weten, is gewoon een collectief.
2: Ja, ja,
0: van
2: klopt.
0: Ik, Dash,
2: Amarty.
0: En dan heb je nog de rest erbij. Dus dan heb je ook eigenlijk ook nog Sean erbij. En dat is eigenlijk het collectief. En dat is dus Averlosjes Sound System. Wij brengen het feest naar jou toe.
2: Ja.
0: Als jij soms zoiets hebt van, hé, ik kan niet naar Amsterdam. Kom er wel naar, whatever. Dat is de Sound System.
2: Oké, en gaan jullie vandaag als Sound System er zijn? Of is het...
0: We zijn er allemaal, dus als jij de Sound System wil noemen mag.
2: Oké. Nee, ik wil het even weten.
1: We zijn met het team gewoon.
2: We zijn met het team. Mm-hmm. Ja, oké. En wat ik ook gezien heb, Biga. Als we toch in een Nederlandse scene zijn. Mm-hmm. Zag ik een collab, een hele toffe collab ook. Tussen, Tiwa Savage.
1: En Jonah Fraser.
2: Dat
1: klopt inderdaad.
2: Hey, die zag ik. Ik vond hem ook wel heel nice.
1: Mm-hmm.
2: Ik ben ook benieuwd hoe dat tot stand gekomen is.
1: Ik ook.
2: Terwijl
1: ik zeg heel eerlijk.
2: Jace aan het zoeken is naar die tune.
1: Die combinatie, zeg maar, van hun twee.
2: Ja.
1: Ik had het niet verwacht. Maar Jonah had dus al eerst een teaser gedropt van een andere tune.
2: Okay.
1: Een beetje Afro House-achtig. En deze was ook een beetje die richting op.
2: Mm-hmm.
1: Dus ik vind dat wel interessant. Ik ben wel echt aan het wachten tot die twee tunes uitkomen. Ik heb de afgelopen tijd is er ook een andere tune waar mensen ook op staat. Het is ook een Afro House-achtige tune die is uitgekomen.
2: Mm-hmm.
1: En ik vind dat gewoon heel lekker om te luisteren, zeg maar. Die beetje Nederlandse hip-hop op die Afro House sounds. Dus,
0: en over Jonah gesproken. Ik was toevallig gisteren moest ik draaien tijdens optreden van Young Boss. Big up de mannen van GoTo.
2: Hey, big up, dus, Young Boss.
0: Ik kwam eigenlijk heel blanco daar.
2: Ja.
0: Ik heb volgens mij ook echt geen enkele track van hem gehoord. Helemaal niet in tune met zijn tracks.
2: Ja.
0: Maar geweldig artiest, man.
2: Ja, Surinaamse artiesten vind ik sowieso echt next level.
0: Geweldig artiest. Hij heeft het laten lukken. Zijn gastoptredens waren perfect.
1: Mm-hmm.
0: De Liza deed het ding. Architrex deed het ding. Chief kwam.
1: Was Umtu er ook?
0: Wat zeg je?
1: Umtu.
0: Nee, Umtu was er niet.
1: Jammer. Dat is mijn favoriet, man.
0: Je weet of niks. Chief deed zijn ding.
2: Oké.
0: En op een gegeven moment, als laatste. Ik moest voor de gastartiesten moest ik draaien.
2: Ja.
0: En als laatste kwam dus Jonah Fraser. En ik besefte toen gisteren even van. Ja. Hij zit ook daar.
2: Hoe bedoel je, hij zit daar?
0: Top 3.
2: Top 3, ja. Artiesten van Nederland?
0: Ja, man.
2: Oké, okay, ja, Jonah Fraser, hey. Shout-out naar hem, man.
1: Mogen we jouw top 3 weten?
0: Mijn top 3?
1: Zit Francis erin?
0: Ja, sowieso. Mm. Francis, Jonah,
1: mm-hmm.
0: Joe.
2: Okay. Ja, Joe, absoluut. Ja, eens.
0: Ja,
2: eens.
0: Maar... Nee, Jonah was zijn hele aura...
2: Superster R?
0: Ja, man.
2: Ja, ja man. Kan hij ook goed performen? Want je hebt heel vaak artiesten die, zeg maar, meer een studio performer. Hij heeft niet veel te doen. Hij heeft gewoon die swag, die sauce.
1: Maar hij is ook lang en zo lang.
0: Hij is langer dan ik had verwacht ook.
1: Ja, maar dat had ik dus ook. Ik zag hem een keertje en hij was...
0: Maar ik besefte ook gewoon, volgens mij ook gewoon van... Volgens mij, ik dacht dat ik hem vaker heb gezien optreden. En ik heb hem ook wel vaker gezien optreden, maar nu was ik echt... Daar en ik keek naar de crowd en de crowd deed mee. Hij hoefde bijna niks
2: crowd
0: te doen.
2: Crowd control, alles.
0: Alles was gewoon daar.
2: Top.
0: Gewoon mensen wilden zijn voeten aanraken.
2: Oh, wauw. Ja, oh, wauw. Ik ben er. Wauw, wat leuk. Ja,
0: nee,
2: I love this.
0: Nee. Big up, Jonna.
2: Big up, Jonna Fraser. Hey, guys. We hadden het net trouwens over de track van Chris Brown en Wizkid van zijn nieuwe album. Uh-huh. The Chocolate Edition, als het goed is.
0: Yes, sir.
2: De luxe version. En we gaan nu Man on a Mission beluisteren van Chris Brown en Wizkid.
0: Let's get it.
2: Oh, wacht even, Chase. Dat gaat nu niet. Omdat. We kunnen het helaas niet doen.
0: Oké,
2: okay. Helaas.
0: Weet je wat we dan doen?
2: Ja.
0: Ik draai even een nummer.
2: Ja.
0: En dan als we een nummer hebben gedraaid, dan komen we terug met Man on a Mission.
2: Let's
0: even regelen.
2: Ja, absoluut. Let's go.
0: Yes.
3: This is Afro Lushes on air. Afro bringing you the true sounds of the African culture. On Galaxy Radio. On Galaxy Radio.

0: check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
4: Ahoy!
3: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 PM. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Twee reddingsgroepen van USAR zijn zaterdag direct ingezet na aankomst in Venezuela. Dat meldt een woordvoerder van het Nederlandse Urban Search and Rescue. De teams ondersteunen de eerste reddingswerkzaamheden, terwijl het basiskamp verder wordt ingericht voor de inzet van extra hulpverleners. Rijkswaterstaat had rond 18:30 avonds tijdelijk geen internet door werkzaamheden aan glasvezelkabels. Dit veroorzaakte problemen bij de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruizen. De verbinding was rond 16:45 hersteld, maar het herstel van alle systemen duurt nog voort. Restaurant Morena nodigt deze zomer opnieuw dieren uit, nadat het vorig jaar opviel door alpaca's als entertainment te laten lopen. Eigenaar Daryl Pijnenborg zegt dat het welzijn van de alpaca's voorop staat. Dierenorganisaties uiten kritiek en vinden dat dit niet zou moeten worden toegestaan. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten is vanochtend getrouwd in het stadhuis aan de Coolsingel met Koert Kleiwecht, haar partner sinds 6 jaar. De ceremonie werd geleid door journalist Sander de Kramer. Bij het feest treden Lee Towers en Frederik Spicht op. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er eerst zonnige perioden en blijft het vrijwel droog. Maar later trekken zware onweersbuien met hagel- en windstoten vanuit het zuiden over het land. En tot zover het nieuws.
1: Soca Garden, the ultimate day party. June 28, from 4 till 10. With barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca. Dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
2: Galaxy Radio.

0: Yeah. Test, dames en heren. Welkom. Jullie zijn nog steeds bij Afro Losjes On Air. Je bent nu nog met DJ Biga en Jordan Chase. SP heeft ons helaas verlaten, maar we gaan het laatste uur hebben we nog. 50 minuten ongeveer. Gaan we het gewoon lekker lid maken, hè? De twee boys.
1: Kijk, weet je toch, ik dacht ik laat je even kijken hoe je het doet. Maar je deed het niet slecht. Dus patch af, je deed het niet slecht. Alleen de volgende keer mag het wel wat vlotter.
0: Okay.
1: Weet je toch? Dus minder naar adem happen en dan gewoon praten. Gewoon niet bang zijn.
0: Ja,
1: gewoon.
0: Het is een beetje warm toch?
1: Ja, je moet niet bang. Ja, maar daarom zie je, toen ik daar zie, het is die effect. Zie je niet, ik praat nu ook wel wat sneller, want alsof die, weet je toch? Maar het is wat het is. We zijn er weer, Afro Losjes On Air, elke zaterdag van 7 tot 9, Galaxy Radio, je weet zelf hoe we het doen. En je hoorde net Man On A Mission, Chris Brown met Wizkid. En het was wel even een tijdje, eventjes met Sean, man. Het was even met Sean, maar eigenlijk nog steeds. Ik bedoel, het is niet zo lang geleden gedropt, dus ik doe ook zomaar alsof het net 6 jaar geleden gedropt is, maar het is...
0: Hoe lang geleden is hij gedropt?
1: Nou, die album met 37 nummers, Chris Brown is een maatman.
0: Een Drake model, zeg maar.
1: Ja, nee, maar hij gaat op een andere tip. 19 juni had hij deze album gedropt.
0: Okay.
1: Dus de Brown album, de Chocolate Edition. So, nee, man, big up Chris Brown, dit soort dingen. Zo'n goede vibe, lekkere nummer. Ik vind het een heerlijke nummer.
0: Ja, zo, een
1: goede vibe. Echt een whisky tune. Ik denk, de enige persoon waarmee Chris Brown volgens mij nog echt moet werken is Burna. Volgens mij heeft hij heeft genoeg tracks met Davido, tracks met Wizkid, maar volgens mij heeft hij nog geen tracks met Burna.
0: Denk je dat dat met voorbedachte raad is of dat het gewoon nooit is gebeurd?
1: Ik denk dat het nooit is gebeurd.
0: Okay.
1: Maar ik denk wel dat als die track gaat wel...
0: Gaat wel slaan, hè?
1: Ik denk het wel.
0: Laten we hopen dat het lukt.
1: Maar Biga, wat zijn jouw plannen nog vandaag?
0: Ten eerste zometeen... Encore keer Afro Losjes. In de Melkweg, dames en heren. Hou je tickets, kom gezellig langs. Het wordt een leuke avond. Het wordt een hele leuke avond. Jordan is er, ik ben er. Emanuela is er, Jawin is er.
1: Esperanza
0: is er. We zijn met de hele crew.
1: En don't forget, Lee Mills is er ook.
0: Don't forget, bijna.
1: Ja.
0: Dus dat staat zeker op de planning. Ik moet sowieso ook nog gaan naar kijken. Maar even kijken waar dat wordt. Op mijn telefoon waarschijnlijk. En gewoon een hele leuke avond beleven eigenlijk, man.
1: Hele leuke avond. Oké, nou, weet je wat we doen? Aangezien Ghana zometeen gaat spelen, breng ze een beetje in de vibe. Geef ze een beetje die Ghana flavor. En ik denk gewoon, om het helemaal makkelijk te maken, jump off weer de Kakalika voor de mensen thuis. Je weet toch? Je weet hoe we dat doen. Dus iedereen thuis, get up your seats. Ga even gek doen. Laten we met z'n allen gek doen. Ghana gaat door naar de volgende ronde. Dus het wordt gewoon een gekke huis. En als jullie klaar zijn met die wedstrijd, komen jullie met z'n allen in grote aantallen naar de Melkweg. Afro Losjes X Encore met de whole Buckle Up Squad. En je weet hoe we het gaan doen, man. Biga, take them away, man.
0: Let's get it.

0: favorite station sounds like.
1: Galaxy Radio.
2: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
0: Black Music Month. Fact.
2: Rihanna bracht Caribbean invloeden naar de wereldtop en combineerde dancehall, pop en R&B moeiteloos.
3: June is Black Music Month on Galaxy Radio.
4: Black everything.
3: We play all your favorite black music artists and music.
5: This is Afro Lushes on Air, bringing you the true sounds of the African culture on Galaxy Radio.
0: With Jordan Chase, Esperanza, and Captain Maxi here on Galaxy Radio.
6: Yeah, yeah, your boy Jordan Chase, and we back at it again. Afro Lushes on Air, elke zaterdag van 7 tot 9 op Galaxy Radio. En Biga ging net eventjes lekker. Een paar aantal nummers. Hij ging eventjes representen voor Ghana, die nu al sowieso door is. Caverdi is ook door. Had ik gezien. Caverdi is ook door.
7: Shout-out naar die Cabo.
6: Shout-out naar Cabo.
7: Shout-out naar Rotterdam-Zuid.
6: Shout-out naar Rotterdam-Zuid. Ze hebben het laten lukken. Eerste keer WK. Mm-hmm. En ze hebben het gelijk laten lukken. Dus nu is het alleen maar doorpakken. Zuid-Afrika is ook door.
7: Ook. Dat is ook een verrassing. Die had de ene gewonnen.
6: Ja. Dus dat is ook eentje dat ik denk van oké. Doet het ook goed. Help me even.
7: Er zijn dus 7, volgens mij, als ik het goed zeg, 7 van de 9 Afrikaanse landen. Uh-huh. Die zijn doorgegaan naar de knock-out fase. Uh-huh. En daar kunnen dus nog 2 bij komen. De namen daarvan, die kan ik even zo snel uit mijn hoofd niet opnoemen. Wat ik daarvoor even ga doen, is bij onze grote vriend Fabrizio kijken.
6: Kijk, ik zie hem hier. Marokko is door. Mm-hmm. Senegal is door. Mm-hmm. Ivoorkust is door. Egypte is door. Algerije. Nee, Algerije moet nog doorgaan. Mm-hmm. Dus hun hebben nog kans. Zag ik. Volgens mij Congo heeft ook nog kans.
7: Ja.
6: En Caverdi, Zuid-Afrika, Ghana, Tunesië zijn door.
7: Nou, dus, we representen Afrika goed.
6: Doen het goed?
7: Ja. Zeker. Mogen we trots op zijn.
6: En ik zag dat, volgens mij zag ik ergens online dat Henry ook heeft gezegd van de kans is groot dat het dit jaar de WK wordt voor Afrika.
7: Ik hoop het heel erg. Ik hoop dat we Afrika... Nou, natuurlijk zijn er heel veel topspelers die uit Afrika zijn gekomen en komen. Maar ik denk alsnog... Ook, ik zag dus een... er was dus iets online aan de hand. Uh-huh. Schweinsteiger had dus een opmerking gemaakt. Uh-huh. Over het Afrikaanse voetbal.
6: Zo Ghana geen spelen tegen Duitsland?
7: Ja.
6: Oké.
7: Okay. Ze waren daar niet mild over, zeg maar. Want hij... hij gaf aan dat het een voetbalanalyse was, maar de manier waarop hij het overbracht, zeg maar, dat is... hij zei bijvoorbeeld dat ze Afrikaans voetbal speelden. Soms is het een beetje onorthodox, een beetje wild en niet heel tactisch.
6: Okay.
7: En de term Afrikaans voetbal spelen, dat vind ik een beetje raar, want... Wat maakt dan nou het verschil van Afrikaans voetbal spelen? En is er dan Afrikaans voetbal spelen en normaal voetbal spelen? Wil hij dat dan zeggen?
6: Ja, kijk, ik denk wel dat ik wel weet wat hij bedoelt. En soms is het je woordkeuze wat het, wat het een beetje erger kan maken. Maar op zich, ik bedoel, ja, Afrikanen spelen eenmaal hard voetbal. Om het even zo te zeggen, pas. Dus ja,

0: Ja. Dus dat is wel, ja, I mean, shit. Als je dat weet, proberen, je toch? Fix een tactiek om eromheen te werken.
1: Dat.
0: Lukt dat niet, ja, shit, dan ligt het aan jou. Maar Schweinsteiger, ja, jullie hebben het niet laten lukken. Sorry, het is wat het is. Maar een van de wedstrijden.
1: Yeah.
0: We hebben het nu voor de mensen thuis die nu net zijn ingetuned. Galaxy Radio, Avalos is on air, elke zaterdag van 7 tot 9. We hebben het even over voetbal. En alle Afrikaanse landen die zeg maar nu doorgaan. En één mooie wedstrijd die eraan komt, dat is 30 juni om 3 uur 's nachts. Nederland tegen Marokko. Dat wordt een...
1: Wordt een pittige.
0: Wordt een hele pittige.
1: En het is heel laat, hè. Dus als Marokko wint, dat betekent iedereen gaat wakker gemaakt worden.
0: 100%.
1: 100%.
0: Ik denk overal.
1: Ik heb het letterlijk over overal. Kijk, ik woon dat zelf in West, dus ik ga sowieso wakker gemaakt worden.
0: Ja, sowieso niet slapen.
1: Nee, zeker
0: Maar
1: niet.
0: Ik denk dat ook mensen wakker gemaakt gaan worden als Marokko verliest.
1: Dat denk ik ook.
0: Ja.
1: Maar laten we het gewoon lekker afwachten. We gaan het gewoon lekker afwachten.
0: Ik vind even gewoon, nu jij en ik... Gewoon even, jij bent natuurlijk voor Marokko. Ja, dat zei je net toch, want je bent
1: niet,
0: daar.
1: Ik ben niet voor Marokko, dat ben ik helemaal niet. Ik ben neutraal in deze wedstrijd.
0: Nee, je moet een kant kiezen.
1: Hoezo moet ik een kant kiezen?
0: Ja, je moet een kant kiezen.
1: Nee, ik wil geen kant kiezen.
0: Kom op, Biga.
1: Nee.
0: Marokko of Nederland?
1: Ik kies voor Marland.
0: Oké, Nederland dus. Oké, Biga kiest voor Nederland. Zal ik dat gek doen en gewoon voor Marokko gaan?
1: Back it up.
0: Gewoon een vriendschappelijke wager.
1: Een vriendschappelijke wager?
0: Ja.
1: Nou, oké. Okay.
0: Ja, gewoon een kleine €5.
1: We komen volgende week... €5?
0: Ja, toch?
1: Op je... Nee. We komen volgende week terug en dan bespreken we dit even opnieuw.
0: Dan bespreken we dit opnieuw?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Nou, on that note, Biga. We zijn aangebroken tot de laatste half uur. Dus je weet wat we doen de laatste half uur. No long talking. Music. Avalos is on air. The hardest Afro music in the country. Dus je weet zelf hoe we het doen. The hardest Afro news in the country. The hardest Afro everything in the country. Dus Biga, ik ga niet eens lang praten. Take him away. And let's get it popping.
1: Let's get it.

Yeah, it's your boy Joe the Chase. We're back at it again. Aflevering is on air. En ik ga het ook niet te lang houden. We zijn aangebroken op de laatste 5 minuutjes van de show. Dus we gaan met Biga lekker afsluiten. Maar niet getreurd. Volgende week zijn we er weer. Same time, same place. Aflevering is on air. Galaxy Radio. Elke zaterdag van 7 tot 9. En dan weet je zelf, Gekkenhuis. Beste urban tracks. Beste afro tracks. Beste afro nummers. Beste afro nieuws. Beste urban nieuws. So, stay tuned. Be back next week. Same time, same place. And I ain't gonna hold you. Biga, take him away.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Een maand lang adverteren voor een groot publiek. Dat kan al voor €500. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Tijd en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 p.m. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel.
1: De Rotterdamse burgemeester Carola Schout is vanochtend getrouwd in het stadhuis aan de Coolsingel met Koert Kleiwicht, haar partner sinds 6 jaar. De ceremonie werd geleid door journalist Sander de Kramer. Tijdens het feest treden Lee Towers en Frederik Spicht op.
2: Hulpverleners hebben een pasgeboren baby gered onder het puin van een ingestort gebouw in La Guaira. Dit gebeurde 32 uur na een dubbele aardbeving die delen van Venezuela zwaar verwoestte. De boete voor techbedrijven die het sociale mediaverbod voor kinderen in Australië niet naleven, wordt verdubbeld naar 99 miljoen Australische dollar, bijna 60 miljoen euro. De internetwaakhond eSafety Commission krijgt meer bevoegdheden om naleving te controleren. Sinds december zijn 5 miljoen kinderaccounts verwijderd. In Oostenrijk was de fanpas vanochtend tussen 10 en 12 uur afgesloten vanwege demonstraties van 700 omwonenden. Zij protesteren tegen plannen voor nieuwe tunnels en een tolsysteem die 500 miljoen euro kosten en mogelijk meer verkeer en overlast veroorzaken. De route blijft vandaag druk. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er eerst zonnige perioden. Later trekken zware onweersbuien met hagel en windstoten vanuit het zuiden over het land. Vannacht blijft het onstuimig met temperaturen rond 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Soca Garden, the ultimate day party. June 28, from 4 till 10. With barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca. Dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28 in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
3: Galaxy Radio.

0: We zijn er weer. Fidi Geldem at Galaxy Radio.
1: Is een fruitig.
0: Yes, jouw Caribische twee heerlijke uurtjes komen eraan. Het is zover. Deze week hebben we een zomerspecial. Ik zal het eerste uur van de show

Speedy Geldem hier at Galaxy Radio. En wij hebben natuurlijk ook onze playlist op Spotify. Dus vind je de nummers die we hier tijdens de show draaien lekker? Ga het vooral checken. We heten op Spotify Speedy Geldem met spaties.

like the dog.

0: R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 p.m. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten is vanochtend getrouwd in het stadhuis aan de Coolsingel met Koert Kleiwicht, haar partner sinds 6 jaar. De ceremonie werd geleid door journalist Sander de Kramer. Onder de gasten waren Alexander Pechtold en commissaris Wouter Kolf. In Zuid-Afrika eist de protestbeweging March and March dat illegale migranten het land uiterlijk dinsdag verlaten. Spanningen leiden tot brandstichting en plunderingen. Migranten vluchten massaal, onder wie duizenden Malawianen in Durban, waar repatriëring chaotisch verloopt. De situatie blijft gespannen en onveilig. Rijkswaterstaat had vanochtend lange tijd geen internet door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Dit veroorzaakte problemen bij de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruizen. Rond 5:15 was de verbinding hersteld, maar controles duurden tot 8:00 s'avonds. De boete voor techbedrijven die het sociale mediaverbod voor kinderen in Australië niet naleven, wordt verdubbeld naar 99 miljoen Australische dollar, bijna 60 miljoen euro. De internetwaakhond eSafety Commission krijgt meer bevoegdheden om naleving te controleren. Sinds december zijn 5 miljoen kinderaccounts verwijderd. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er eerst zonnige perioden en blijft het vrijwel droog. Maar later trekken zware onweersbuien met hagel- en windstoten vanuit het zuiden over het land. En tot zover het nieuws.
1: Soca Garden, the ultimate day party. June 28, from 4 till 10. With barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca. Dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mamarazzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
2: Galaxy Radio.

0: Check out the music
1: next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 p.m. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Rijkswaterstaat had vanochtend lange tijd geen internet door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Hierdoor waren de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en verkeerscamera's beperkt. Rond 16:15 was de verbinding hersteld, maar de controle van systemen duurde tot 20:00 s'avonds. Mensen op het water werden gewaarschuwd vanwege code oranje. Hulpverleners hebben een pasgeboren baby gered onder het puin van een ingestort gebouw in La Guaira. Dit gebeurde 32 uur na een dubbele aardbeving die delen van Venezuela zwaar verwoestte. In Zuid-Afrika eist de protestbeweging March and March dat illegale migranten het land uiterlijk dinsdag verlaten. Spanningen lopen op, huizen worden in brand gestoken en winkels geplunderd. Migranten vluchten massaal, onder wie duizenden Malawianen die wachten op repatriëring. De situatie blijft gespannen. De Servische president Aleksandar Vučić zegt binnen enkele weken af te treden, waardoor de weg vrijkomt voor vervroegde verkiezingen. Vooral jongeren eisen al bijna 2 jaar zijn vertrek. Zij verwijten de regering nalatigheid en corruptie en organiseren aanhoudende protesten om politieke verandering af te dwingen. De oppositie hoopt op een nieuwe koers voor Servië. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er eerst zonnige perioden en blijft het vrijwel droog. Maar later trekken zware onweersbuien met hagel en windstoten vanuit het zuiden over het land. En tot zover het nieuws.
4: Soca Garden, the ultimate day party. June 28, from 4 till 10. With barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca. Dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
2: Galaxy Radio.

0: good.
1: Listen wherever you go.
0: Feel good, look great. I know
1: on our free radio app. Download it now.
2: Black music.
3: Alicia Keys werd geboren als Alicia Augello Cook op 25 januari 1981 in Harlem, New York. Ze groeide op in Manhattan onder begeleiding van haar moeder en kwam al op jonge leeftijd in aanraking met klassieke muziek, soul en jazz. Alicia begon op haar 7e met pianoles en bleek al snel een uitzonderlijk muzikaal talent te hebben. Eind jaren 90 werd ze ontdekt door producer Clive Davis, die haar tekende bij J Records. In 2001 brak Alicia wereldwijd door met haar debuutalbum Songs in a Minor. Het album werd een gigantisch succes en verkocht wereldwijd miljoenen exemplaren. Door haar succes werd Alicia Keys al snel gezien als een van de belangrijkste nieuwe stemmen binnen moderne R&B. Na haar debuut bleef Alicia succesvol met albums als The Diary of Alicia Keys, As I Am, Girl on Fire en Keys. Haar muziek draaide vaak om liefde, kracht, zelfvertrouwen en maatschappelijke thema's. Ze combineerde soulvolle vocals met pianospel en sterke songwriting. Een van haar grootste internationale hits werd No One uit 2007. De track groeide uit tot een wereldwijde nummer 1 hit en wordt nog steeds gezien als een van de grootste R&B songs van de jaren 2000. Ook tracks als If I Ain't Got You, Empire State of Mind met Jay-Z en Girl on Fire groeiden uit tot moderne classics. Qua invloed behoort Alicia Keys tot de artiesten die moderne R&B opnieuw muzikaliteit en authenticiteit gaven. Inmiddels heeft Alicia Keys wereldwijd meer dan 65 miljoen platen verkocht en 15 Grammy Awards gewonnen. Haar combinatie van soul, piano en moderne R&B maakte haar tot een van de meest gerespecteerde artiesten van haar generatie.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 a.m.
1: Galaxy Radio.

feels like. And this is what it feels like. What it feels like.

0: kijk je boos. Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met. Schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even vrij.
1: Jacques Chirac.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 1 a.m. Galaxy Radio.

0: nieuws. You know what I'm saying?
1: Ja, wat vet dat je weer luistert naar Flava in je ears hier op Galaxy Radio. Dat hoor je elke zaterdag tussen 12 en 2. En straks gaan we het hebben over Addo G. Maar eerst, de Galaxy Throwback Radio opener. Ik was pas boodschappen aan het doen. Ik had oortjes in. Ik dacht, ik ga naar ons Throwback kanaal luisteren. Ik hoor daar zo vaak de ene na de andere classic voorbij komen. Maar deze keer, ja, dit is er eentje. Dit is een van mijn all-time favorites. En daar gaan we mee beginnen. Dat is deze week de Galaxy Throwback Radio opener. Ik heb het over Pitch Black met It's All Real.

Unique met de geweldige track Nee. Maar ja, we hebben wel een interview vandaag met hem. Hoe geweldig is dat? Ik vind hem echt een van de doopste MC's ever van dit land. En ik ben dus echt zeer vereerd dat we deze legendary MC mogen interviewen vandaag. En dat later in deze uitzending. Eerst gaan we het hebben over Edo G. En de track die we zo gaan draaien is Make Music. Veel opnames doet Edo thuis. Hij heeft thuis namelijk een home studio. En die heet The Rec Room Boston. Want daar komt hij vandaan, hè, uit Boston. Ook heeft hij een grote voorliefde voor cassettetapes. Het warme geluid spreekt hem erg aan. En voor zijn album After All These Years zocht hij dat geluid ook op. Hij koos ervoor om niets uit zijn e-mailbox te vissen. Want daar kreeg hij af en toe wat beats toegestuurd. Maar hij koos ervoor om nog eens door wat oude tapes heen te spitten. Cassettetapes met beats van Pete Rock, van DJ Premier, van The Alchemist en Buckwild. Nou ja, als je die privileges hebt, dan zou ik het ook doen in plaats van in mijn inbox spitten, maar goed. Edo die gaf ook ooit aan dat hij een goed oor heeft voor dope beats. Nou ja, dat kan ik beamen. En hij hoort binnen no time wanneer een beat een dope beat is en vindt het jammer dat bijvoorbeeld een Nas een hele lange tijd dat niet had. Het leek alsof Nas maar rapte op van alles, is wat hij zei. Het maakte bij hem niet veel uit, omdat het alsnog dope was door zijn rhymes. Dat gaf Edo G daar wel bij aan. Maar voor Edo G is het echt 50% van de song en dus daarom ook heel erg belangrijk. Zo ook hier op Make Music.

0: Ja, ik heb heel goed onthouden van een interview, een eerder interview met wie of wat weet ik niet meer. Maar met Unique dus. En dat hij in dat interview zei dat hij dit nummer echt een heel dope nummer vond destijds. Kees Solo met Letterman. En daarom draaide ik hem ook speciaal voor Unique. Want daar hebben we nu een interview mee. De eerste vraag, daar gaan we meteen naartoe. Waar ik erg benieuwd naar ben, is hoe jij het voor elkaar hebt gekregen zo accentloos en zo Amerikaans goed te klinken. Eigenlijk de hele Comedy Gunman klik klonk niet alsof het uit Nederland kwam. Je zou bijna zeggen dat het te goed klonk om uit Nederland te komen. Zo accentloos, de rijmschema's, de metaforen, het was gewoon, ja, echt het hele plaatje. Bezochten jullie met regelmaat de States of is er iets specifieks of speciaals dat jullie hiervoor deden? Is het oefenen, oefenen, oefenen? Hoe komt het dat bij jullie alles zo goed klonk dat mensen jullie, die jullie niet kenden, gewoon verbaasd waren dat jullie hier uit Nederland kwamen?
1: Ja, als ik voor mezelf kan praten, of mag praten, bedoel ik, hoe ik het voor elkaar heb gekregen om zo'n accent te creëren of te gebruiken, hoe je het mag noemen. Ja, het is gewoon altijd oefenen geweest en luisteren continu naar hip-hop. Ik leefde hip-hop, want je, ik ben er continu mee opgegroeid. Het was dag en nacht hetzelfde. En continu muziek luisteren en ook maken. En ik denk dat we elkaar altijd scherp hielden toen we wat jonger waren. En ook continu met op straat mee bezig waren. Dus ik denk dat het gewoon een kwestie van aanleg is geweest. En heel veel oefenen, ja.
0: Nou, zo tussen haakjes simpel is het dus geweest. Dankjewel voor dat antwoord. Ja, en dan heb je een interview met Unique. Wat ga je hem vragen wat nog niet gevraagd is? Dat was een hels karwei, maar ik heb mijn best gedaan. De eerste volgende vraag is daarom ook: je bent je hele leven zo'n beetje, sinds jonge leeftijd al, gewend om in de schijnwerpers te staan. Eerst als profvoetballer in de jeugd van Feyenoord. En in de muziek ging het ook al gewoon gelijk heel erg vlug. En dat doet iets met een mens. Wat hebben die schijnwerpers in de positieve en negatieve zin met jou gedaan? En hoe ging je er toen mee om? En hoe ga je er nu mee om als je in de schijnwerpers staat?
1: Ja, eerlijk gezegd, ik heb nooit stilgestaan bij het feit dat de schijnwerpers op me stonden. Soms reageerde ik best wel raar als iemand me stond aan te kijken. Dacht ik altijd van, wat zit die persoon aan te kijken? Om vervolgens dan te horen, jij bent toch sowieso een persoon. Dan moest ik vaak lachen omdat ik niet door had dat ik dan misschien bekend was voor zo'n persoon. En wat de schijnwerpers toen met me deden, ja, maakte me misschien wat scherper. Maar ik hield me er sowieso niet echt mee bezig. En op dit moment, in deze fase van mijn leven, ja, doen schijnwerpers me helemaal niks. Want ik ben gewoon mezelf. Ik doe wat ik moet doen en ik doe wat ik denk dat goed is. En ik laat me niet beïnvloeden door schijnwerpers. Dus in deze fase van mijn leven doen schijnwerpers me eigenlijk niks.
0: Later meer van dit interview. Nu eerst gaan we echt heel ver terug de tijd in. Unique hier, samen met Shyrock. Blame it on the baseline. Yeah.

0: where the biggest stars come to play.
1: Black Music Month. Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
0: Black Music Month. Fact.
1: Soulmuziek kwam voort uit gospelmuziek, uit Afro-Amerikaanse kerken. De emotie en passie hoor je vandaag nog steeds terug in moderne R&B.
2: Black Music.
3: It's Black Music Month on Galaxy Radio.
4: Going out to the hardcore hip-hop.
5: Flavor in your ears.

Ja, in de categorie ken je deze nog. City High, samen met Eve, met Caramel uit 2001. Hier bij Flevo in je eerst op Galaxy Radio. En het is tijd voor de concertagenda. Heb jij trouwens ook binnenkort een concert, een event, een gig te promoten? Laat het mij minimaal 3 weken van tevoren weten. En wie weet komt het dan ook hier in die concertagenda. Maar goed, nu gaan we beginnen met wat er allemaal zo wel te doen is in het land. Vanavond bijvoorbeeld. Vandaag de Grapevine in Beurt, Rotterdam. Op 3 juli KRS-One in het Patronaat in Haarlem. En op 4 juli Harry Mack op Rock Werchter in België. En ook op 4 juli Anderson Paak in de Ziggo Dome Amsterdam. En op 5 juli Harry Mack op Down the Rabbit Hole Festival in Beuningen. En ook op 5 juli in Zwolle een keer, want Graffiti Jam met echt Legendary Graffiti Riders. En ook een optreden van Extins. Op 5 juli ook nog eens een keer in het Haags Hip-Hop Centrum. Handshakes and History. Een oproep aan een ieder om daarheen te gaan. Het is een gathering, een samenkomen van hip-hop heads. Van hip-hop people, strictly socializing dus. Ook op 5 juli, wat een hels kawaai wordt het voor je op 5 juli. Busta Rhymes op het Guilty Pleasure Festival. En ook op 5 juli in de Johan Cruijff Arena. Anderson Paak weer wederom. En op 6 juli Action Bronson in Tivoli Vredenburg in Utrecht. En op 7 juli Bruno Mars in de Johan Cruijff Arena. Met ook Victoria Monet en Anderson Paak erbij. En op 10 juli op het Cactus Festival in Brugge in België. Onder andere Zwanger Guy en Action Bronson. Ja, wie ga ik dan draaien van deze waslijst aan dopeness? Ik heb gekozen voor Action Bronson. Hier met Terry.

0: Nas met Purple. En het is nu weer tijd voor het vervolg van het interview met Unique. En ik vroeg hem, in jouw documentaire, welke nog steeds op YouTube te zien is, komt ook jouw gezondheid aan bod, waar ik gewoon echt oprecht benieuwd naar ben. Hoe gaat het nu met je?
1: Ja, dankjewel voor je vraag. Mijn gezondheid gaat het af en aan. Het gaat soms beter, soms heb ik betere dagen dan andere dagen. Soms gaat het wat minder. Mijn gezondheidsproblemen zijn nog niet in zijn geheel opgelost. En ik weet ook niet of ze in zijn geheel gaan oplossen. Probeer op naar de best of my abilities probeer ik ermee om te gaan en ernaar te leven. En nog steeds oplossingen te zoeken voor de dingen die me echt storen. Om te kijken of die opgelost kunnen worden. Maar in de praktijk blijkt dat allemaal niet zo makkelijk te zijn. Dus ik ben veel aan het bidden. Ik ben gelovig natuurlijk. Dus vragen voor kracht. Om te zorgen dat ik er beter uitkom. En dat ik bepaalde dingen op een betere manier kan begrijpen en mee om kan gaan.
0: Ik kan alleen maar voor jou wensen dat dat ook gaat lukken. En dat gun ik je ook. De volgende vraag. Ja, we moeten wel door met de vragen. Sinds de eerste track die ik met terugwerkende kracht van je gehoord heb, begin jaren 90, hoor ik een echte urgentie. Jouw delivery en daarbij jouw knowledge erbij. Er zit echt een absolute noodzaak in. En dat terwijl je vanaf het begin af aan complimenten kreeg en op handen gedragen werd. Ondanks dat leunde je niet achterover en bleven we die urgentie horen. En nog steeds. Er is altijd een soort honger. Waar komt die honger volgens jou zelf vandaan?
1: Ja, dat zeg je heel goed. Ik heb altijd honger en urgentie in alles wat ik doe. Ik heb een bepaalde drive. En ik wil altijd op het beste van me kunnen zitten. En ik zit nooit achterover. Ik wil altijd beter worden. Dat is sowieso iets wat in me zit. Ik kijk nooit terug. Ik kijk wel terug, inderdaad, ik zeg dat verkeerd, ik kijk juist wel terug. Om te zien wat ik heb gedaan en wat andere mensen hebben gedaan om me heen. Dat vind ik ook leuk om te bekijken en te bewonderen. Maar als ik terug heb gekeken en ik ga iets doen met hetzelfde talent. Of in hetzelfde gebied, dan probeer ik altijd beter te zijn als wat ik ervoor heb gedaan. Die urgentie die is er omdat ik natuurlijk op een bepaalde manier ben opgegroeid. Tussen bepaalde mensen ben opgegroeid. Gewoon maar zitten en je talent voor je laten spreken. En gewoon keihard werken. En die mentaliteit en die discipline die heb ik altijd gehad. En het is nooit weggegaan.
0: Straks meer van dit interview. Eerst gaan we luisteren naar een absolute classic weer wat mij betreft. Samen met Guru van Gangstar en Crumb Snatcha uit Boston. Unique met It's All Now.

0: Rakim met Last Resort hier bij Flava in je ears op Galaxy Radio. En het is nu alweer gewoon tijd voor dit.
1: It was hot then, still fire now. I reminisce times Galaxy. Mixtape.
0: Ja, ik ga je even kort uitleggen wat dat dan helemaal inhoudt en zo, hè. De Throwback Mixtape. Ik zoek dan online interessante mensen op en vraag hun dan om hun favoriete throwback hip-hop of R&B track. En dan vertel ik, of zij zelf, waarom die track zo speciaal voor ze is. Maar daar houdt het niet bij op, want aan het einde van het jaar maakt collega en geweldige DJ ook, DJ Lowpro, daar een mixtape van. Van al die tracks die het hele jaar zijn binnengekomen. En dat hoor je dan in de allerlaatste uitzending van Flava in je eerst van het jaar. Nu een inzending gekregen van Tanja. En die kun je vinden op Instagram 0T4NJ40. Zo vind je haar. En ze zegt, oké, ik ben eruit. Voor mij is het nummer Hey You, de Rocksteady Crew van de Rocksteady Crew. Het nummer waar mijn liefde voor hiphop mee begon in 1982, toen het nummer uitkwam. Ik was 5 jaar en ik weet nog dat ik mee breakdanste met het nummer. Wat zullen mijn ouders gelachen hebben. Ik had meteen een klik met de beats, de raps, de b-boys, de b-girls en graffiti. Dat is nooit meer overgegaan. Hip-hop is my DNA, hip-hop is my serotonin.

0: 3, 2, 1.
1: Galaxy. Galaxy.
2: Check out the music.
3: Next. More hip hop, R&B, Afro and dance hall is coming up in a few minutes.
4: Here on Galaxy Radio.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 a.m.
1: Galaxy Radio. We're outside for the summer.